0: geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de vierde keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Stijn Moeker.
1: Vier personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: meegaat.
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
3: Wat kies jij? Doof? Of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Vier personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: supermarkten.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De EuroPaRun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via EuroPaRun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op BredaNu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda Nu. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd, nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ten plaatse te blijven.
12: De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
13: Welkom bij Breda Nu.
14: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
13: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
14: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ten plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Vier personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De EuropaRun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Denkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden.
8: Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven. Maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Denkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden.
9: Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool Buwals heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: supermarkten.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker één persoon om het leven gekomen en zijn vijf mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Eén vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief aan de ouders erkent hij dat hij hen niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-aan-nek-race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven. Maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat drie mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie acht mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Denkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
0: Dit is Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda nu.
2: Seit 2000 jaren leeft

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen en 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het Nee-kamp al een lichte voorsprong. Maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief aan de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Yvonne Ton.
7: Goedemorgen allemaal. In de maanden juli en augustus laten we een aantal eerder uitgezonden programma's met interessante gasten opnieuw horen. Vandaag alweer de laatste aflevering. De nieuwe roman van Erik Vlaminck, Het Nachtlicht, werpt een ontluisterende blik op de onderkant van onze samenleving. Erik Vlaminck schetst met mededogen en humor een scherp beeld van dak- en thuislozen die kansloos de rafelranden van onze maatschappij bewandelen. De auteur is de gast bij Hein van Kemenade. Verder een column door Yvonne Nee.
8: Hoofdpersoon is Ronnie van der Kieboom, een dakloze in Antwerpen. Zijn leven in de jaren 1993-1994 wordt beschreven. Hoe hij aan geld komt door airbags uit auto's te stelen. Zijn avonturen op straat als hij wordt opgepakt door twee rijkswachters voor wildplassen. En ver buiten het centrum aan de haven uit de auto wordt gegooid. En hij trekt zich het leven van een jonge straatmadelief aan en wil als een vader voor haar zijn. Omdat hij, waar het zijn eigen zoon betreft, uit de ouderlijke macht is gezet. En dan citeer ik, hij heeft het in zijn hoofd gehaald dat hij me gaat redden. Hij kan zichzelf niet eens redden, zo vat Nicky het treffend samen. En zij wil niet gered worden. En vrijwel iedere avond komt hij in het café Het Nachtlicht, waar hij andere daklozen en hoeren ontmoet. Jean, de cafébazin, heeft een groot hart en biedt Ronnie en zijn kompanen Half Zeven Donker, Johnny Cash en Dikke Freddy een schuilplaats met vers getapte pinten. Yvonne is de vaste columnist van Grensgeluiden. Zij spreekt vandaag haar tweede column uit. Rodaan Orgelidi leest drie gedichten voor uit zijn nieuwe bundel De Laatste Die Ontwaakt. Techniek, Adrie Lips en Henk Schiering. Informatie over dit programma www.grensgeluiden.nl en ons e-mailadres is info@grensgeluiden.nl. Goedemorgen, Erik.
9: Goedemorgen.
8: Bij de presentatie van jouw boek Het Nachtlicht in Antwerpen in de Groene Waterman was de interviewer wegbezuinigd.
9: Ja.
8: Ten gunste van de drankjes na afloop, zei jij.
9: Ja.
8: En wie deed het interview? Dat was jezelf.
9: Ja, ik heb mezelf geïnterviewd.
8: En ik vind wel dat je nogal rake vragen had. En daarom ga ik de eerste drie nu ook aan jou stellen.
9: Dat is prima.
8: Nou, de eerste. Is alles echt gebeurd in Het Nachtlicht?
9: In al mijn boeken is altijd alles echt gebeurd, Hein. Ja, die anekdote heb ik jou al eens eerder verteld, maar ik wil dat hier ook voor de luisteraars doen. Op een zondagochtend, toen wij pistolees zaten te eten, in Vlaanderen eten wij op zondagochtend pistolees, Toen heeft mijn vrouw, ons Mirjam, die heeft toen eens op een keertje tegen mij gezegd, het is niet te begrijpen dat een vent als jij, die zo weinig fantasie heeft, toch boeken kan schrijven. Is allemaal echt gebeurd.
8: Ja, ja. Maar is dan in Het Nachtlicht die ontsnapping van Ronnie uit de psychiatrische inrichting?
9: Ja,
8: is
9: ja,
8: dat ook zo gebeurd?
9: Ja. Laat me duidelijk zijn, Ronnie heeft nooit bestaan.
8: Nou.
9: Maar Ronnie is een alle dingen die Ronnie tegenkomt, die hij meemaakt, die heb ik, toen ik in die tijd straathoekwerker was, in die Antwerpse buurt, allemaal zien en weten gebeuren. En ik heb eigenlijk verschillende van die mannen die ik toen gekend heb en die dakloos in Antwerpen rondzwierden, ik heb daar nu één personage van gemaakt. Maar al die dingen zijn wel gebeurd, ja.
8: Ja, ja, en dat geldt ook voor de anderen, voor de Stille Stanny of van
9: ja, ja,
8: Johnny
9: ja,
8: Cash.
9: Ja, ja.
8: En Dikke Freddy natuurlijk.
9: En Dikke Freddy natuurlijk,
8: maar
9: ja.
8: Maar dat is de enige die nog die het meest beroemd is geworden.
9: Dikke Freddy is wereldberoemd geworden in Vlaanderen. Hè?
8: Mm-hmm.
9: Omdat hij brieven schrijft naar koningen en ministers om zijn gedachten te zeggen. Ik heb de laatste tijd een beetje problemen met Dikke Freddy, omdat jongeren vinden dat ik dat adjectief dikke daar niet mag voorzetten. Want dat zou kwetsend zijn en weet ik veel. Terwijl in mijn film is het personage Dikke Freddy, want laat duidelijk zijn, Dikke Freddy is ook een personage, is altijd graadmager geweest.
8: Mm-hmm.
9: Toen ik straathoekwerker was, was daar een Dikke Swa. En Dikke Swa, die was zo mager. In Antwerpen zouden ze zeggen, als je er een brood naar gooit, dan krijg je het gesneden terug. en net daarom noemden ze hem Dikke Swa.
8: Mm-hmm. Ja, een tweede vraag die jij toen aan jezelf stelde is... hoe is het toch zo ver kunnen komen met Ronnie?
9: Ja. En daar zit iets achter. Die Ronnie, die was ooit huisschilder. Die had een gezin, die had een eigen huis. En het is stapje bij stapje misgelopen met hem.
8: Maar hoe kwam dat dan?
9: Goh, om te beginnen dronk hij te veel. Om voor te gaan ontstonden er problemen met zijn vrouw. En dan kwam er een echtscheiding. En dan moest hij alimentatie, heet dat in Nederland ook zo?
8: Ja.
9: Moest hij alimentatie betalen. Ik denk dat er een verschil is in België en in Nederland tussen alimentatie. Bij ons wordt die uitgedrukt in een vast bedrag. En ik denk bij jullie in een percentage van het inkomen.
8: Ja, en, dat zou kunnen.
9: En toen hij dus opeens veel minder begon te verdienen, kon hij dat niet meer betalen. En, ja. En zo ontstond er een cascade. Ik heb dat bij veel mensen zo zien gebeuren. Wat mij toen en nu nog steeds vooral opviel, dat was die dakloze mensen die je in een stad ziet.
8: Mm-hmm.
9: Die hebben daar echt niet voor gekozen.
8: Nee.
9: Om dakloos te zijn. En als ik met dit boek al iets wil zeggen, is... Dat zijn ook mensen.
8: Ja. Ja, dat maak je wel heel erg duidelijk.
9: Ja.
8: Ook al heb je ze gedeeltelijk samengesteld.
9: Ja.
8: En hebben ze niet onder deze naam geleefd. Maar dat... En dat is wel heel duidelijk. Want dan gaat het ook natuurlijk over Café Het Nachtlicht.
9: Ja.
8: De derde vraag was, bestaat Café Het Nachtlicht ook in het echt?
9: Niet meer, helaas. Café Het Nachtlicht was een prachtig café, letterlijk en figuurlijk. Het was een plek waar 's nachts mensen die dakloos waren, tussen 3 uur en 6 uur 's ochtends de kop op tafel mochten leggen en slapen. Ze konden daar ook gebruik maken van de toiletten. Op de duur was daar zelfs een douche die ze konden gebruiken. En die cafébazin, de uitbaatster van het nachtlicht, dat was de beste sociaalwerkster die ik ooit ontmoet heb.
8: Ja.
9: Die had ook gezag. Ik ben daar heel vaak geweest toen ik straathoekwerker was.
8: Ja, jij kwam daar voor je werk.
9: Ja, en ik heb daar nooit iets zien gebeuren dat echt niet door de beugel kon. Omdat zij daar grenzen stelde. En zij deed dat zonder te hoeven roepen of wat dan ook. En ze had daar ook allerhande trucjes voor. Bijvoorbeeld wie al te veel gedronken had,
8: ja,
9: die moest zeggen, ik mix whisky in de whiskymixer. En als die dat niet meer kon, dan kreeg die niks meer.
8: Ja, er was één uitzondering, hè?
9: Ja, als je spraakgebrek had.
8: Precies.
9: Ja. Zou jij het kunnen zeggen, Hein?
8: Ik mix whisky in de whisky.
9: Ja.
8: Maar het is nog wel in de ochtend, hè?
9: Ja.
8: Dus het begint al een beetje. Ja, dat zijn... dat is ook vind ik dat het mooie aan het boek. Dat het wordt zo levendig. Het is verteld alsof je er zelf bij zit.
9: Ja, ik hoop het. Wat ook zo prettig was in Café Het Nachtlicht was de jukebox, hè? De muziek die daar altijd en permanent aanwezig was en waar soms ook wonderen dingen mee gebeurden die ik nooit begrepen heb hoe het werkte.
8: Mm-hmm.
9: Bijvoorbeeld als daar rijkswachters, marechaussées heet dat in Nederland, denk ik.
8: Ja.
9: Als die patrouilleerden over het plein voor het nachtlicht, dan begon daar altijd meteen en zonder dat iemand eraan kwam uit die jukebox het liedje van de Strangers bij de rijkswacht.
8: Bij de rijkswacht.
9: Daar worden jij een echte vent bij de Rijkswacht. Ja. Daar is iedereen content. Dat soort dingen.
8: Ja. Ja, en die Rijkswachters die spelen ook wel een bepaalde rol nog.
9: Die spelen ook hun rol, ja.
8: Dus want ik wilde je ook vragen of je... eigenlijk de muziek waar het nu over gaat, die draaien we ook in dit programma.
9: Schitterend.
8: En niet allemaal, want het zijn in totaal, ik geloof iets van 12 of 15 nummers.
9: Ja.
8: Die ik allemaal beluisterd heb. We gaan nu luisteren naar een tekst die wij in Nederland ook heel goed kennen. Die is namelijk Rob de Nijs, die zingt Malle Babbe. En de tekst is van Lennart Nijg en de muziek van Boudewijn de Groot.

0: Rob de Nijs met Malle Babbe. Hier in de studio werd al meegezongen. Erik, zou jij een stukje willen voorlezen uit het boek?
1: Tuurlijk.
0: Zodat wij de sfeer goed kunnen proeven.
1: Ja. Dit komt helemaal uit het begin van het boek. Ons hoofdpersonage, Ronnie, die heeft tegen reclamepaneel gewaterd. En de rijkswachters hebben dat gezien en ze nemen hem mee. Uw gratis taxirit zit erop. Als u dan Snorreman staat met de deurklink in zijn hand. De regen stroomt in stralen van zijn kepi. Verbouwereerd kijk ik hem aan. Wilt ge wel eens maken dat ge uitstapt, want ik sta hier danig nat te worden. Moet ik hier in het hol van Pluto in de gietende regen uitstappen? Dat meent ge niet. Dat meen ik wel, zegt hij. Terwijl hij zodanig aan mijn mouw trekt dat ik de naad bij mijn schouder hoor scheuren. Waar ben ik hier, godverdomme? De berg waar je hiernaast staat noemen ze de Hoge Maai. Het is de officiële stortplaats van de stad Antwerpen. Alle afval en al wat voorgoed onbruikbaar is, wordt hier gedeponeerd. Je bent hier dus perfect op uw plek. Seconden later zie ik twee rode achterlichten verdwijnen achter een mist van opspattend water. Ik sta op een smalle richel tussen een nat blinkende asfaltweg en een metershoge dijk, een talu, in kniehoog gras en onkruid. Het water gutst uit de hemel. De ijzige wind kletst de kille druppels in mijn gezicht. Ik sta hier, godverdomme, met niet meer dan een hemd en een versleten leren vest aan mijn lijf en met doorgelopen schoenen aan mijn voeten. Het is donker als in het gat van de duivel. Alleen in de verte flikkeren geel en wit vage lichtjes, de stad. Zonder dat geschitter had ik zelfs niet geweten welke richting ik uit moest. Na twee stappen loopt het water langs de kapotte zoolranden in mijn schoenen.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, zou dit nou ook een verzwegen verhaal zijn? Want in de tijd dat jij jouw roman schreef over de familie van moederszijde, van vaderszijde, dan sprak je erover dat je verzwegen verhalen naar boven wilde halen die niet bekend waren in het familieleven. En dit wat zo in het nachtlicht gebeurde, zie je dat ook als een verzwegen verhaal?
1: Eigenlijk wel. Ik kreeg de laatste weken sinds het verschijnen van het boek wel eens de vraag van: waarom schrijf je dat boek nu, terwijl het zich in 1993 afspeelt? Dat heeft een aantal redenen. Een van de redenen is dat ik toen hulpverlener was en dat ik beroepsgeheim had. En dat ik een aantal dingen niet kon, niet mocht naar buiten brengen, omwille van dat beroep. Nu is dat wel verjaard, denk ik, dat beroepsgeheim. Ja, ja. En kan ik er wel mee naar buiten komen en blijf ik het belangrijk vinden om de rare, speciale, harde, moeilijke manier van leven van mensen die dakloos zijn, om daar toch mee naar buiten te komen, omdat het van alle tijden is.
0: Ja, ja. En ja, dat is het natuurlijk. Het is misschien ook omdat je niet één op één de personages bij naam noemt.
1: Ja.
0: En dat je gewoon eigenlijk zelf die personages samengesteld hebt uit meerdere figuren.
1: Ja.
0: Dat het niet traceerbaar is wie wat gedaan heeft.
1: Ja, dat klopt. Er blijft het probleem dat een aantal van die mannen voortdurend in de kleine criminaliteit zitten. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En strafbare dingen doen.
0: Ja, ja. Dat is ook goed. Ja. Hoe komt je anders aan die airbags?
1: Ja, mooi hè, die airbags.
0: Ja, ja, ja. Dat is ook al een mooi verhaal op zich natuurlijk.
1: Ook dat kan ik uitvoerig beschrijven. Ja. Hoe je airbags uit een auto haalt zonder dat je daar veel apparatuur voor nodig hebt.
0: Aha.
1: Ook dat kon ik beschrijven.
0: En dat komt ook uit gesprekken die je hebt gehad met daklozen in het nachtlicht.
1: Ja, dat was toen ik pas straathoekwerker was, een van de eerste dingen die ze mij lieten verstaan, lieten begrijpen, hoe je dat doet, airbags uit auto's halen.
0: En maar wilden ze dat jij dat ook ging doen? Of,
1: nee, dat was een test om te zien of ik daar iets, of ik die informatie zou doorspelen naar politie of wat dan ook.
0: Mm-hmm.
1: En ik kwam dus een aantal van dat soort kleine criminaliteit te weten. En dat verhaal met die airbags was echt een... Ik blijf dat denken, dat was een test om te zien van...
0: Ja, ja.
1: Houdt hij dat nou voor zich? Of mm-hmm. om vertrouwen te krijgen.
0: Nou heb je het openbaar gemaakt in dit boek.
1: Ja, het werkt toch niet meer.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Dus dat... want jouw vorige roman, Iconen...
1: Ja.
0: Het speelt voor een groot deel in de psychiatrie in Antwerpen.
1: Ja.
0: En daar heb je ook gewerkt. Hè? Dus je was niet alleen straatwerker, maar ook sociaal verpleegkundige. Of?
1: Ja, je kan er geen naam op plakken, want ik had er geen diploma voor.
0: Oké, okay, sociaal accident dus.
1: Ja, en dat kon toen allemaal. Ik heb altijd schrijver willen worden, Hein.
0: Mm-hmm.
1: Maar... Door omstandigheden en door keuzes heb ik van mijn 21 tot mijn 40 eigenlijk in de hulpverlening gewerkt. En achteraf ben ik daar heel blij om.
0: Uh-huh.
1: Dat ik niet op mijn 20ste schrijver ben geworden. Want dan denk ik dat ik wat ik noem een writer was geworden.
0: Ja, ja.
1: Iemand die alleen over schrijven en over dat wereldje kan schrijven.
0: Ja, hoewel toch jouw eerste schrifturen, het zijn niet hele romans, maar ook korte novelles of verhalen, die heb je mij ook ooit laten lezen. En die gaan voor een deel ook wel over de zelfkant van de maatschappij.
1: Ja, omdat ik daar toen al in werkte.
0: Maar je kreeg toen ook het verwijt van dat je van wat je beroep was eigenlijk uit school klapte.
1: Ja.
0: En dan komen we weer terug op het gesprek met Mirjam onder de pistoletjes. Van dat je geen fantasie hebt.
1: Ja, ja, die heb ik inderdaad niet. Hè?
0: Nee, nee.
1: En ik kan alleen schrijven over dingen die ik gezien heb, die ik meegemaakt heb, die ik gevoeld heb.
0: Mm-hmm.
1: Waar ik binding mee heb.
0: Mm-hmm.
1: En wat bij mij ook nog zo raar is. Ik begin maar aan een boek te schrijven wanneer het in mijn hoofd af is.
0: Ja, ja.
1: Ik kan niet zomaar achter mijn laptop gaan zitten en beginnen zonder dat ik weet waar het naartoe gaat. Of zonder dat ik mijn personages ken.
0: Mm-hmm.
1: Die ken ik voor ik begin te schrijven.
0: Ja, juist. Ook met al het familieonderzoek doe je heel veel research.
1: Ja.
0: En het research bij dit boek is eigenlijk meer in je eigen geheugen.
1: Is in mijn eigen geheugen, maar ik ben bijvoorbeeld, voor ik aan dit boek begon, heel vaak terug gaan rondlopen in die buurt.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben ook...
0: om die herinneringen op te halen.
1: Ja, ik ben ook opnieuw gaan praten met een aantal mensen die ik toen kende.
0: Ja, want het Nachtlicht is nou open onder een andere naam.
1: Ja, ja, ja, is een heel ander café geworden.
0: Maar en zijn er op het Sint-Jansplein, heet het, nog steeds daklozen? Of?
1: Ja, er zijn nog wel daklozen... Alleen anders dan toen. Toen ik daar straathoekwerker was, was de doorsnee dakloze een al wat oudere man met een drankprobleem.
0: Mm-hmm.
1: Nu zie je daar helaas veel meer jongeren met drugsproblemen. En Driewerf helaas, wat er toen niet was, vrouwen die dakloos zijn en vrouwen met kinderen. En vooral dat vind ik zo schrijnend. Ja, ja. Die kinderen die, godsnaam... Van die volwassenen kan je nog zeggen, ze hebben hun lot enigszins in eigen handen. Maar die kinderen die hebben toch geen enkele keuze.
0: Als je naar het verhaal van Ronnie luistert, dan vliegt het uit zijn vingers.
1: Ja, ik zeg het, enigszins in eigen handen. Ja. Maar die kinderen in godsnaam, die hebben er toch niet...
0: Die kinderen zijn al goud slachtoffer dan. Ja. Dat klopt. En je hebt ook weer in dit boek jezelf erin geschreven.
1: Altijd.
0: Ja.
1: Ja. Dat moet zo, hè?
0: Ja, moet dat zo, ja?
1: Ja.
0: Vertel.
1: En jij hebt het gevonden.
0: Staat er gewoon in. Ja. Dat is niet zo moeilijk.
1: Ja.
0: Ja, want er zit daar een baardaap. Je zit... Ja. En die drinkt niks.
1: Ja. Ik probeer altijd boeken te schrijven... en dan wordt het even technisch... waar geen alwetende verteller in zit.
0: Mm-hmm.
1: En dus ik laat alle informatie vanuit de personages...
0: Bij
1: de lezer komen. En... Ik had het in dit boek eigenlijk niet nodig, maar in sommige boeken heb ik het nodig om mijzelf er echt in te schrijven, zodat ik de alwetende verteller kan vervangen.
0: Mm-hmm. Ja, ja.
1: En op die manier is het een gimmick geworden om er Om er zelf altijd...
0: Ja, ja, ja, ja. Nee, maar ik kan me ook herinneren uit... Ja, ik had temperdagen vol verhuilen. Dat een iemand met lang haar en een Texasbroek...
1: Ja.
0: Die gaat Leon van Riel interviewen.
1: Ja.
0: Om maar eens iets te noemen.
1: Ja.
0: En dan, ja, dat is toch ook... Het is ook weer dialoog dan.
1: Het is dialoog, maar wanneer... Want dat is dan het ik-personage in die boeken die je noemt. Wanneer die Leon van Riel gaat interviewen... brengt die informatie bij de lezer.
0: Ja.
1: Door de
0: ja,
1: vragen die hij stelt.
0: Ja.
1: En die informatie zou ik anders via een alwetende verteller moeten
0: precies.
1: binnenbrengen.
0: Ja, ja. Ja, ja, dat is wel het mooie inderdaad. Ja, dus eigenlijk schrijf jij vooral verhalen die heel dicht bij jouw leven staan. En, maar de laatste boeken die je geschreven hebt, die gaan niet meer over je familie. Ben je daarover uitgeschreven?
1: Nee, nee, nee.
0: Dus daar zijn nog meer verborgen verhalen?
1: Daar zijn nog meer verborgen verhalen. Jij bent zo'n lezer die mijn hele oeuvre kent, hè?
0: Mm-hmm.
1: En dan zal je weten, dan zal je gezien hebben dat ik daarin eigenlijk nooit over mijn moeder schrijf. En ik denk dat dat ermee te maken heeft. Mijn beide ouders zijn jong gestorven, maar met mijn moeder was mijn relatie niet zo goed.
0: Mm-hmm.
1: En dat is nog altijd, nu ik een oude vent ben, een probleem.
0: Ja, ja.
1: En het gekke is, ik ben nu bezig met een boek te schrijven over het zusje van mijn moeder.
0: Mm-hmm.
1: Die ik nooit gekend heb. Die is op 12-jarige leeftijd overleden, net voor ik geboren ben.
0: Ja, ja.
1: En ik zit daar een boek over te schrijven en dan denk ik... Ik begin weer om mijn moeder heen te wentelen.
0: Ja.
1: En over haar zusje aan het schrijven.
0: Ja, ja. Maar dus dan gaat het misschien niet over het zusje...
1: God weet.
0: Maar over de moeder die daar niet over kan praten.
1: Ja, ja, ja.
0: En, maar dat is ook wel een veel voorkomend probleem natuurlijk. Dat,
1: en de moeder die naar mij overbeschermend was enzovoort.
0: Ja,
1: enzovoort.
0: Ja, ja. Ja. Dus dat, want jouw ouders zijn allebei ook jong gestorven.
1: Ja, ja. Ik was 27 toen mijn vader stierf en 35 toen mijn moeder stierf.
0: Hmm.
1: Het is trouwens een van de redenen, denk ik, dat ik schrijver ben kunnen worden.
0: Oh.
1: Omdat ik vermoed, wanneer mijn ouders in leven waren gebleven, dat er altijd een vorm van autocensuur op mijn schrijven zou gezeten hebben.
0: Ja, ja.
1: Omdat ze dan over mijn schouder hadden meegekeken wat ik schreef, hoe
0: maar
1: ik schreef.
0: Het komt ook wel voor dat schrijvers schrijven over de familie, terwijl de ouders daar dat niet, geen lezers zijn.
1: Ja.
0: Maar
1: vooral mijn moeder was ook geen lezer, maar ze zou het wel gelezen hebben.
0: Ja, ja, ja.
1: En ze zou er haar gedachten over gehad
0: aha.
1: hebben. En,
0: want je eerste boeken gingen ook over je grootouders.
1: Ja, ja.
0: Zo kwam het langzaamaan dichterbij.
1: Ja. En die ben ik maar beginnen schrijven nadat mijn ouders dood waren.
0: Ja, ja. Ja, het geeft ook soms, de afstand geeft ook ruimte om dingen duidelijk te maken. En dat, wat ik ook heel mooi vind in het boek, dat er allerlei details in staan. Zoals bijvoorbeeld Ronnie, die was schilder.
1: Ja.
0: En hij ziet nog, als hij ergens een kleur ziet, dan noemt hij het RAL-nummer.
1: Ja, dan noemt hij het RAL-nummer.
0: Hoe kom je op zo'n idee?
1: Ja. ik probeer altijd, wanneer ik boeken schrijf, in het hoofd van mijn personages te kruipen.
0: Aha.
1: En... Dus wetende dat Ronnie huisschilder was, heel veel dingen die hij ziet, ziet hij met de ogen van een huisschilder.
0: Ja.
1: En kleuren zal hij eerder met een RAL-nummer benoemen.
0: Ja, ja, ja, dus dat zijn dingen die gewoon blijven.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: We gaan even onderbreken en dadelijk praten we verder. Want we gaan namelijk luisteren naar Rodaan Al-Ghalidi. Die drie gedichten gaat voordragen uit zijn nieuwe bundel, De Laatste die ontwaakt.
2: Ik hield van een wolk. In onze bruiloof nodigde ik de zebra's en de vlinders uit, omdat ze op mij lijken. Mijn geliefde haalde van geluk toen ik haar verloor. Weer vond ik de liefde boven mijn hoofd en verdween die onder mijn voeten. Zo. En ik ga het, en nu ga ik het voorlezen in de Arabisch manier. Ik hield van een wolk. Op onze bruiloft nodigde ik uit de zebra's en de vlinders uit, omdat ze op mij lijken. Mijn geliefde haalde van geluk tot ik haar verloor. Weer vond ik de liefde boven mijn hoofd en verdwijn die onder mijn voeten. Leven voor de ander. Vandaag deed ik na jaren mijn oude bezem weg. Ik besloot dat haar plek in de hoek belangrijker is dan zij. Zonder dankwoord, zonder afscheid te nemen, pakte ik haar vast bij haar stiel en veegde haar weg. Ze eindigde zoals elk die voor de ander leeft.
0: Okay.
2: Gelukzoeker. Elke keer als ik de Nederlandse taal rijker maak met mijn verzen, word ik armer. Toen ik 's nachts een dief hoorde die mijn huis binnen trad op zoek naar geld, stond ik op om met hem te zoeken.
0: Dat was Rodaan Al-Ghalidi uit zijn nieuwe bundel De Laatste Die Ontwaakt. We gaan aan tafel aangeschoven is Yvonne Nee. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij gaat zo meteen een column uitspreken. Je bent schrijver, schilder, tekenaar en dichter, voor wie het nog niet wist.
4: Grensgeluiden. De opinie door Yvonne Nee.
3: Ik wil dat een kunstwerk eerlijk is. Maar wat is dat eigenlijk? Componist Stravinsky zei: de meeste kunstenaars zijn oprecht en de meeste kunst is slecht. Hoewel, natuurlijk, sommige onoprechte kunst, oprecht, onoprecht, heel goed is. 20 jaar geleden bedacht ik voor een symposium over integriteit in het bedrijfsleven deze titel. Als iedereen elkaar voor de mal houdt, wie ben je dan? Dat is de vraag. Het is nogal een thema, eerlijkheid, oprechtheid. Alles draait om eerlijkheid, om vertrouwen, dat helemaal op die basis steunt. In mensen- en dierenwereld. Of draait het nu om oneerlijkheid? Want het lijkt wel alsof daar al door meer van is. Dat dit prima is en loont. Ook in de kunst. Maar bestaat dat, eerlijke kunst? Ik denk altijd dat ik het weet, dat ik het heel precies aanvoel. Dat ik volmondig ja zeg tegen hun werk, dat ik goed is gelijk aan eerlijk vind. Dat het niet te dit is en niet te dat. En zeker niet iets tussen alles in. In geen geval te weinig van dit of te weinig van dat. Ik wil niet dat het academisch is, dat wil zeggen aangeleerd, volgens regels of stijl van anderen. Ik wil geen modieuze lelijkheid, geen dingen voor de mooie. Ik wil niets voor de leuk. Nee, ik geef niet om cute of grappig. Ik wil geen lomp kunstwerk, grof mag. Ik wil vorm, maar geen effectbejag. Geen versiersels en krullen. Niet iets dat mij met zijn formaat van de sokken blaast en verder niks doet. Ik wil het niet soft, niet keihard. Wel wreed misschien, zodat we wakker schrikken. Ik wil niet dat het realistisch is. Maar ook niets met magische wezens of sferen met geesten. Ik wil dat het spiritualiteit heeft. Ik wil niet dat het design is. Ik wil geen slordige schets. Ik wil geen truc zien die in elk werk terugkomt. Ik wil niet dat de maker een chameleon is of zich laat kneden door smaken en stijlen. Ik wil dat iemand zichzelf is. Ik wil dat iemand betrokken is op wat we zijn en waar we leven. Ik wil dat een werk poëtisch is en verrast. Ik wil dat het expressief is. Ik wil dat het subtiel is. Ik wil niet dat de boodschap er dik bovenop ligt. Ik wil geen boodschap en geen verpakking. Ik wil dat het raak is. Ik wil niet horen dat een werk een product van onderzoek is. Dat geloof ik. Laat maar zien. Die verwondering. Ik wil verwonderd worden. Ik wil niet horen dat de maker een nieuwsgierig mens is. Dat geloof ik. Een onverschillige kunstenaar is geen kunstenaar. Misschien niet eens een mens. Ik wil geen reclametekst, geen sterrendom, geen aanprijzing, geen overtuiging. Ik maak zelf wel uit wat ik zie en voel. Ja, ik wil het van binnen voelen. Ook na 100 keer terugzien. De maker moet wel iets kunnen, maar niet te koop lopen met hoe goed hij iets kan. Er moet symboliek in zijn, maar niet geplukt uit een kant-en-klaar systeem. Het moet niet doorwrocht zijn of geforceerd. Het mag leeg zijn. Het mag overvol zijn. Ik wil verbeelding. Ja, verbeelding bovenal. Dat is niet hetzelfde als fantasie. Die kan vrijblijvend zijn. Het is het vermogen om de werkelijkheid te herscheppen, zodat iets wat we niet eerder zagen ineens zichtbaar en voelbaar wordt. Het zijn best veel filters. Of ik nog kan genieten van werk, of ik zelf nog iets maken kan. Oh ja, door het filter van nee vind je het ja. Het maakt duidelijk wat een koorddansen toch is, een kunstwerk maken. En tegelijkertijd moet het als vanzelf gaan, simpel bijna. En als een werk die balans heeft, nou, dat is pas magie. Een bijwerking is dat dit absoluut niet te vervalsen is.

0: Ja, een lied over een café met dronkenschap en relaties.
1: Ja, en zo ben ik er toch maar mooi in geslaagd om op 12 oktober een kerstlied op Radio Breda te krijgen.
0: Dat is ook al een prestatie. Wat ik nog wil vragen is, in het boek is het nog een belangrijke verhaallijn, is het feit dat er een jonge straatmadelief, noemde ik het net, of een prostituee van een kind van 17, die aan de heroïne is, wat een villa-kind was, wordt ze genoemd, in de prostitutie terechtkomt en helemaal aan lage wal raakt. En dat het juist Ronnie is die zich over haar ontfermt. Van, wat zit er nou in het karakter van Ronnie dat hij dit soort dingen doet?
1: Ja, ik heb het vaker meegemaakt in die periode toen ik met daklozen en ook in het nachtlicht kwamen bij nacht ook heel veel prostituees. Dat daar toch wel heel speciale banden tussen ontstonden. En bij Ronnie gaat het er ook over dat eigenlijk denkt hij nog vaak, is hij heel vaak bezig met zijn zoon, die hij niet meer mag zien.
0: Kevin.
1: En die, waar hij toch een vader voor wil zijn. En bij Nicky zoekt hij eigenlijk een surrogaat om daar vader voor te zijn. Wat hij natuurlijk niet kan en wat zij niet wil.
0: Nee, terwijl ze toch wel enige bescherming bij hem zoekt.
1: Ja. En wat dat betreft vind ik het ook heel prettig dat net dit lied van de Pogues hieraan vooraf gaat. Omdat als je die tekst analyseert, gaat dat om een gelijkaardige relatie. Mm-hmm. Van een man die aan een vrouw allerhande dingen belooft, waarvan dat je weet, hij kan ze niet waarmaken. Mm-hmm. En hij zal ze niet waarmaken. Mm-hmm. En verder ook aan dat lied van de Pogues, zo speciaal in het nachtlicht, daar werden voortdurend allerhande slagers en meezingers door die jukebox gejaagd. Maar ook van dit soort cultmuziek.
0: Ook heel serieus.
1: Die daar ook tussen zat. Mm-hmm. En die, die bijna één op één weergeeft wat het nachtlicht was.
0: Ja, want het nachtlicht was tot 3 uur gewoon een kroeg.
1: Was gewoon een kroeg.
0: Ja.
1: En om 3 uur ging,
0: gewoon een kroeg.
1: Ging de stekker eruit, uit de jukebox. En was het slaaptijd.
0: Mm-hmm. En want Nicky, het zijn natuurlijk, je vertelt veel over wat er gebeurt. Ook hoe daklozen aan eten komen.
1: Ja.
0: Er is een tijd geweest dat in Antwerpen de restaurants na sluit, wat ze over hadden op straat zetten voor de dierentuin.
1: Ja.
0: En daar hadden de daklozen lucht van gekregen.
1: Ja, en zij probeerden die bestelwagen van de dierentuin voor te zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat maakte, ik heb het ook een paar keer meegemaakt, dat er soms ware festijnen ontstonden in het nachtlicht. Mm-hmm. Omdat ze bij zo'n restaurant
0: kaviaar. Ja.
1: Toastjes met kaviaar. Mm-hmm. Een hele voorraad op de kop konden tikken. Ja. En dat soort dingen meer. En want ook dat was heel speciaal aan het nachtlicht en aan die hele sfeer met die groep daklozen. Dat was daar niet altijd kommer en kwel.
0: Mm-hmm.
1: Daar waren soms ook momenten dat ik dacht, verdorie, dit is echt een feest.
0: Ja. Nee, en ook want eerst kwamen de daklozen die hun airbags kwamen inleveren bij de zaakman.
1: Bij Johnny Cash.
0: Ja, en later kwamen de hoeren kwamen ook even wat drinken. En, want zo is Ronnie niet eigenlijk met Nicky in contact gekomen.
1: Ja. En tegelijk was daar een pooier die dat niet wilde, hè, dat soort
0: Dimitri.
1: Contacten. Waardoor er dan weer vechtpartijen ontstonden. En,
0: dus dat, en dat was Jezus Christus. Die vol tatoeëringen zat, een van de aanstichters.
1: Ja.
0: Ik kwam er al een paar keer voor. En het doet mij ook voor van, Ronnie was

0: Shell of shit.
1: Op het verkeerde moment, op de verkeerde plek. En dan zei die ook nog eens de verkeerde dingen.
0: Oh ja, ook dat nog, ja.
1: Met heel veel brani. Mm-hmm. En dat heb ik vaak gezien van die mannen met een enorm grote mond. Maar met een heel klein hartje eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En ook Ronnie is zo iemand. Hij, ja, hij zegt ook altijd de verkeerde dingen. Hij heeft een... was in Antwerpen noemen, een groot bakkes, hè.
0: Ja, ja.
1: Maar, ja, eigenlijk zit er heel veel pijn achter.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Achter grote bakkes.
0: Ja, en ook dat hij eigenlijk iets anders zou willen.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment in het halfwege, er zit ook een ontwikkeling dat hij een voornemen maakt om zich gewoon beter te gaan gedragen.
1: Ja. Ja, maar dat kan hij niet, hè?
0: Dat gaat mislukken, ja.
1: Dat mislukt altijd.
0: Ja, en Nicky heeft dat al meteen in de gaten.
1: Ja.
0: Dat niet gaat, dat hem dat niet gaat worden.
1: En die Nicky die komt ook uit een heel ander milieu.
0: Ja, een villa-kind.
1: Een echte rijke mensenmilieu. Ja. En ook dat heb ik vaak gezien.
0: Mm-hmm.
1: Dat zulke kinderen daar in de goot belanden.
0: Ja, ja, toch heel ongelukkig zijn.
1: Ja.
0: Maar dit was gebeurd met een loverboy.
1: Ja. Ja.
0: En dat was op, ook op het verkeerde moment met de verkeerde verlangens.
1: Ja. Ja, en in die zin, dat is zoiets wat ik geleerd heb in die periode toen ik in de hulpverlening zat. Mm. Eigenlijk kan het iedereen overkomen.
0: Mm-hmm.
1: Van op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn.
0: Ja, ja, ja. Ja, en als het dan zo afloopt. Ja. Even nog iets anders over jouw stijl van schrijven.
1: Nu gaan we het hebben.
0: Ja. Jij schrijft heel veel in wat wij noemen sappig Vlaams.
1: Ja.
0: Maar ik las in een Vlaamse krant in een recensie, of de Morgen was dat, dat het voorspelbaar volksidioom was wat jij schreef.
1: Ja.
0: Maar ja, bedoel, wij Nederlanders kijken daar toch heel anders tegen. En ook zeker als dat zo op straat gebeurt allemaal. Dan is het toch meer couleur lokaal.
1: Ik blijf heel bewust de keuze maken om mijn personages de taal te laten spreken die zij spraken.
0: Ja.
1: En ik vind het een hele gekke. Dat komt vaker bij mijn werk ter sprake. Hè? De taal die mijn personages hanteren, dat is een Vlaams.
0: Mm-hmm.
1: Zeker in dit boek. Van een marginaal publiek, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Maar ik zou het bij God niet kunnen om die mensen in het standaard Nederlands te laten spreken.
0: Ja, dat zou ook heel gek zijn.
1: Dat zou gek zijn. Dat zou hun karakter ook niet weergeven. Want mm-hmm. ik vind het belangrijk dat wat personages zeggen ook één op één met hun karakter
0: mm-hmm.
1: overeenkomt. Ik schrijf boeken zoals ik graag boeken lees.
0: Ja, ja.
1: Ik zeg daarmee niet dat dat goede boeken zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is dus een keuze. Bijvoorbeeld, ik ga nooit personages beschrijven. Er staat nergens in dat boek hoe Ronnie eruit ziet. Toch ben ik ervan overtuigd dat een lezer, wanneer hij dat boek gelezen heeft, zich een beeld heeft gemaakt van die Ronnie.
0: Ja.
1: Omwille van wat hij zegt.
0: Mm-hmm.
1: En ik blijf geloven, en nou ga ik een literatuurmissionaris worden, Hein, dat een van de meerwaardes van literatuur is dat het een creatief gebeuren aan twee kanten is. Namelijk, ik verpak emoties en gebeurtenissen en gedachten in woorden. En elke lezer pakt die weer uit.
0: Mm-hmm.
1: En voor die lezer is dat ook een creatief proces.
0: Ja, dat is misschien toch ook de verbeelding waar Yvonne in haar column over sprak.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja,
1: ja. En dat creatieve proces vind ik zo belangrijk bij literatuur. En mm-hmm. is denk ik de reden dat literatuur ook altijd zal overleven.
0: Mm-hmm. Ja, ja, en er zullen altijd mensen zijn die graag willen lezen.
1: Ja, en net
0: dat,
1: daarom.
0: En dat, ja.
1: Omdat je dan je eigen film kan maken.
0: Ja, ja, en je kunt het lezen op je eigen tempo.
1: Ja.
0: En het is als je toevallig in slaap valt, dan houdt het ook op.
1: Ja, en mede daarom vind ik het zo belangrijk dat mijn personages de taal spreken die ze spreken.
0: Mm-hmm.
1: En dat is heel vaak in de ge- en gij-vorm. wat dan tot ingewikkelde dingen leidt.

0: dat daar soms een T achter moet. Ja. Die je niet graag ziet staan. Maar,
1: ja, dat zijn toch. Ja, ja, maar daar is, dat maakt het, vind ik, ook heel erg authentiek.
0: Ja.
1: En dat,
0: ik hoor dat ook is, altijd, want uitgevers hebben daar soms wel eens schrik van, hè, van dat Vlaams, dat ze zeggen van het gaat een drempel zijn en weet ik veel. Ik heb nogal wat Nederlandse lezers en die zijn altijd heel tevreden.
1: Ja, ja, ja.
0: Net omwille van dat idioom.
1: En ik volgens mij ook heel veel Vlamingen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Want het nachtlicht heeft al de tweede druk nu.
0: Ja,
1: dus,
0: het gaat heel snel met het nachtlicht.
1: Ja, en ook snel met de tijd van de uitzending.
0: Ja.
1: Want we zijn aan het einde gekomen.

Tot zover Erik Vlamik en tot zover ook Zomergrensgeluiden. Vanaf volgende week wordt Grensgeluiden gepresenteerd vanuit Oosterhout, de locatie van de ORTS, nu nog de lokale omroep van Oosterhout. Als Breda Nu lopen we met de verhuizing naar Oosterhout alvast vooruit op de landelijke vorming van streekomroepen die de lokale omroepen gaan vervangen. In onze regio komt er uiteindelijk één streekomroep voor de gemeente Breda, Oosterhout, Rimmelen, Geertruidenberg, Alphekaam, Baarle-Nassau en Altena. Dat duurt overigens nog wel even. De bedoeling is dat alle nieuwe streekomroepen en dus ook die van ons vanaf 1 januari 2028 actief worden. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen. En dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:15 een melding over de brand binnen en heeft het publiek opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. 1 persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong, maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste kleding.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De partijleiders van de coalitie, Jette, Jesselkus en Bontebal, zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. Ook moet het drietal een klap geven op de vraag met welke oppositiepartijen zal worden samengewerkt. De drie zullen worden bijgestaan door vicepremier Bart van den Brink en financiënminister Elko Heijnen. De coalitie staat onder grote druk, want de begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. De politie kwam eraan te pas om een grote groep mensen weg te sturen. Het was veel te druk. In de kerk in Asker was ook de koninklijke familie aanwezig. In heel Noorwegen werden vanmorgen in kerken herdenkingsdiensten voor de overleden koning gehouden. De Noorse regering woonde de dienst in Oslo bij. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn drie Nederlanders. Regenval maakt het werk voor de zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. Drie personen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte. Volgens de politie ging aan het incident een vechtpartij vooraf. De verdachte raakte daarbij gewond. De politie zoekt nog uit wat er precies voor de vechtpartij is gebeurd. Meerdere mensen hebben het incident aan de Ruiterkade gezien. De politie wil graag in contact komen met mensen die beelden of informatie hebben. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Vier personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het voor zoek- en de reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Støre zei: "We gaan de koning in de week na volgende week begraven." De premier was vanmorgen bij de herdenking in de Domkerk aanwezig. De kist met het lichaam van de overleden koning is vrijdagavond in het Koninklijk Paleis in Oslo aangekomen. Voorlopig ligt hij daar opgebaard in de Rode Salon. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat opnieuw achter de tralies te krijgen. De man wist via een celraam naar buiten te komen. Mogelijk is hij via de buitengevel richting het dak van het complex geklommen. De deelstaatminister van Justitie, Benjamin Limbach, meldt dat tot op de bodem zal worden uitgezocht hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van Cyprus, vlak nadat het schip de haven had verlaten, sloeg de ferry om. Boten van de Turk-Cypriotische kustwacht, meerdere andere schepen uit de haven en een reddingshelikopter zijn naar de plek des onheils gestuurd om opvarenden te helpen. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Ja, dat ben ik. Hens en Peter als ik loop op de binnen. Geen whiplash, maar kip 6 daar op de Midwest. Als het moet, geef ik gas op de ringweg. Een kleine skirt, ik pull up, ik doe dat. Jongens blijven jongens, ja jongen, je moet wat. Schenk een nee.

Hey, hallo, mijn naam is Sherry Hormoon. En wat jij coma's hebt benoemd, dat vind ik doodgewoon. Want ik leef voor de fles, ja, ik was pas een baby. Mijn ma dronk zoveel whisky, ze lacteerde Baileys op de kleuters.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. Vandaag onderhandelen de partijleiders van D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. De grote vraag is nog altijd met welke oppositiepartijen de coalitie gaat samenwerken. Van Oostrom zegt dat het mooi zou zijn als er 100 zetels in beide kamers stemmen voor zo'n akkoord, want er liggen grote onderwerpen die opgelost moeten worden. Denk aan stikstof en sociale zekerheid. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. Er worden bloemen en Noorse vlaggen op het plein gelegd. Ook laten mensen een brief of tekening achter. Op beelden is te zien dat het om verschillende generaties gaat. Jong tot oud neemt afscheid van hun koning. Vanmorgen werden in veel kerken in het land herdenkingsdiensten gehouden. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dean overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Het paar deelt in Woodlawn Memorial Park en Mausoleum een grafmuur. Dolly's naam en geboortedatum stonden al op de muur, alleen haar sterfdatum moet nog worden toegevoegd. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
5: Zondagmiddag, Sunday Vibes. Van 3 tot 6, Sunday Vibes.
6: Sunday Vibes.

0: Phil Collins samen met Philip Bailey, die hit uit 1985 en je hoorde Easy Lover.
1: Het zondagmiddaggevoel, Sunday Vibes, met Sunday Vibes op Breda Nu.
0: Ja, we hebben even een lange zomerstop gehad. De studio van Breda Nu is verhuisd naar de oude Breda'se weg in Oosterhout. En vandaag komt de eerste zondagmiddaguitzending komt hier vandaan, hè, vanuit de nieuwe studio van Breda Nu. We zijn weer tot aan 6 uur, zoals ze gewoon gewend was voor de zomer. Het programma Sunday Vibes, het zondagmiddaggevoel hier op Breda Nu. Ja, dat was vandaag natuurlijk goed nieuws, hè, want Sanne de Graaf uit Breda is wereldkampioen geworden in de Holland 8. Ja, het was spannend, toch? 600ste van een seconde bleven ze de nummer 2 voor. Dit is Breda Nu met Sunday Vibes. Nu met Shakira en Burna Boy.

Toch alweer zo'n 12 jaar geleden dat Lily Wood samen met Brick en Robin Schultz deze hit scoorde. Prayer in Sea wordt dan weer op de zondagmiddag in Sunny Vibes hier op Breda nu. Het is vandaag dus 30 augustus. In 1936 verschijnt de allereerste Donald Duck strip. In 1963 introduceert Philips het cassettebandje. Ik heb er op zolder nog het een en ander van liggen. En de internationale dag van de vermisten is het vandaag. Het is aandacht voor personen die gedwongen of onvrijwillig zijn verdwenen. Tot 6 uur is het Sunny Vibes hier op Breda nu. Het zondagmiddagprogramma dat na de zomer weer terug is. Iedere zondag tussen 3 en 6 hier op Breda nu. Zometeen met een Breda nu klassieker van ABBA uit 1977. Knowing Me, Knowing You. Dit is eerst Coldplay.

Reed dan nu klassieker van ABBA, Knowing Me, Knowing You. Heb je zelf trouwens ook zo'n klassieker? En je kunt het ons gewoon even laten weten. Doe dat via de Breda Nu app. En dan heb je de studio. En dan kun je laten weten welke favoriete plaat jij bijvoorbeeld wilt horen uit de jaren 70, 80 of de jaren 90. In Sunny Vibes, hier op Breda Nu. Ja, voor de liefhebbers van atletiek is er goed nieuws. Want in 2028 zullen Breda, Etten-Leur en Oosterhout het decor zijn voor de wereldkampioenschappen atletiek voor masters. Tijdens de ledenvergadering van de World Master Athletics in het Zuid-Koreaanse Daegu is het toernooi officieel aan Nederland toegewezen. Naar verwachting doen dan zo'n 9000 atleten mee uit meer dan 100 landen. Dus als je liefhebber hebt van de atletiek, hou dan 2028 dus in de gaten. Dit is Breda Nu tot 6 uur. Is dit Sunday Vibes? Zometeen met Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's en dit is Janice Blue.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Het is tijd voor het weer. De bewolking overheerst en er valt een enkele bui. Later vanmiddag krijgt de zon vanuit het westen geleidelijk meer ruimte. De temperatuur ligt onder 20 graden en erbij staat een matige wind. Vanavond blijft het tijdelijk wat rustiger, maar in de nacht van maandag trekt de wind opnieuw aan en neemt ook de buiigheid weer toe. Volgende week blijft een zuidwestelijke circulatie zorgen voor wisselvallig weer. Maandag verloopt daarbij onstuimig met veel wind. Er zijn ook enkele dagen waarbij het meevalt met de buien, zoals dinsdag. En aan de temperatuur die blijft zo rond de 20 tot 21 graden.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: Sunday Vibes.
5: Sunday Vibes.
4: Met Patrick Hopstaken.
5: Sunday Vibes.

toch alweer zo'n 21 jaar geleden dat James Blunt dit nummer uitbracht. Je hoorde You're So Beautiful om bijna 9 minuten over 3:30. En dat als op deze zondagmiddag de 30ste augustus. Fijn dat je weer luistert naar Breda Nu. Dit is Sunny Vibes. We nemen je mee op deze zondagmiddag tot 6:00 vanmiddag. En ontwikkelaars van woningbouw- en onderwijsprojecten in Breda kunnen vanaf nu eerder een aanvraag doen voor een stroomaansluiting. Daarmee wil de gemeente projecten die binnen 10 jaar worden gerealiseerd beter voorbereiden op de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet. Door drukte op de elektriciteitsnet, ook wel het netcongestie genoemd, is een nieuwe stroomaansluiting niet altijd direct beschikbaar. Om vertraging van woningbouw- en onderwijsprojecten zoveel mogelijk te voorkomen, kunnen initiatiefnemers een aanvraag voor een aansluiting eerder in het bouwproces indienen. En dat kan dan via de gemeente Breda. Dit is Breda Nu. Zometeen op Breda Nu hoor je Maroon 5, This Love. Maar nu eerst die nieuwe single van Adela, Ain't in LA.

Maroon 5 en This Love. 2017 was het toch wel een van de eerste echte grote hits hier in Nederland. En je hoort hem zojuist hier in Sunny Vibes, hier op Breda nu. Ja, je hebt het misschien al gehoord in de spot, hè? Vlak na voor het nieuws. Breda Barst. Volgende week wordt het weer gehouden. Vrijdag, zaterdag en zondag, geloof ik. En Breda Nu, die besteedt er uitgebreid aandacht aan. Dus luister ook naar Breda Nu Radio. Komende vrijdag en zaterdag in ieder geval. Merel Jingle by the Night en een flinke dosis harde gitaren. Aan grote namen is er weer geen gebrek in het Valkenberg. Maar tussen al dat muzikaal geweld door maakt het gratis festival dit jaar juist ruimte voor de Bredanaar die nog nooit op zo'n podium stond. Nu is de Breda Bastards een open podium waar in principe bijna alles mag gebeuren. Breda Barst haalt op 4 en 5 september dus weer gevestigde namen binnen. Je kunt daar dus als beginnend muzikaal artiest het een en het ander aan doen. Hè. Van muzikant tot dichter, van DJ tot theatermaker. Het is allemaal mogelijk. Kijk even op de site hoe het precies zit voor de inschrijving bij Breda Barst. Zometeen hoor je Breda Barst, muziek van Nathalie Imbruglia met Thor. Maar Sommejij heeft weer een hele fijne nieuwe single uit. Hè. Dat vioolwerk, dat vind ik toch wel prachtig bij hun in die nummers. Hè. Dit is Feels for Two.

Het was een veelbelovend artiest in de jaren 90, Natalie Imbruglia. En nu hoorde Torm. Daarna heeft ze een klein hitje gehad met Big Mistake. Maar daarna is het wat stilgebleven. U hoorde die grote hit uit 1997, Torm, hier in Sunny 5 de Breda nu. We gaan op richting het nieuws van 4 uur. En straks na 4 uur zijn natuurlijk nog 2 uur bij je terug. Het Sunny 5's hier op Breda nu. Dit is Summer Homewrecker.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Hij vindt dat het moment dan daar is om het stokje over te dragen. De loopbaan van Paul Rozenmuller begon in 1989. Namens de partij GroenLinks kwam hij in de Tweede Kamer terecht en bleef daar tot 2003. Daarna ging hij onder andere televisieprogramma's voor de Icon maken. 7 jaar geleden keerde Rozenmuller terug en werd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. Op dit moment zijn de reddingswerkzaamheden nog gaande en bestaat de mogelijkheid dat er nog meer doden worden aangetroffen. De veerboot was met 267 opvarenden op weg naar Turkije toen de ferry op enkele kilometers uit de kust van Cyprus omsloeg en zonk. Reddingsdiensten rukten massaal uit. Een 100-tal opvarenden is ondertussen in veiligheid gebracht. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Op die top die in Amsterdam wordt gehouden moet gesproken worden over de manier waarop de FIFA wordt bestuurd en nieuw leiderschap. De top houdt meer in dan alleen het vervangen van de huidige voorzitter Gianni Infantino. Zo maakt de KNVB zich hard voor een onafhankelijke toezichthouder, wil het geregeld persconferenties houden en zou de nieuwe voorzitter zich niet met de dagelijkse gang van zaken mogen bemoeien. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Zondagmiddag. Sunday Vibes. Van 3 tot 6. Sunday Vibes. Sunday Vibes. Op Breda Nu met Patrick Hopstaken.

0: Dr. Alban en It's My Life. Ja, met dit nummer begon het allemaal in 1992. Hè. Ja, het was een Nigeriaan die naar Zweden emigreerde en daar een tandartsopleiding ging volgen. En daarna een aantal hits voor, dus ook onder andere Sing Hallelujah. Welkom in deel 2 van Sunday Vibes, het zondagmiddagprogramma hier op Breda Nu. Wat er vanaf nu weer is, gewoon iedere zondag tussen 3 en 6. Jouw zondagmiddaggevoel op Breda Nu. Met zometeen muziek van Bastille en Pampe, maar nu eerst de Bruno Mars en die grote hit van hem, On My Soul.
1: Sunday Vibes, de zondagmiddag van Breda Nu.

2013 was eigenlijk de kennismaking met de band Bastille. En je hoorde Pompey. En daarvoor hoorde je ook nog die praten van Lost Frequences. En Nayu en Back to You uit 2022. Je hoort het allemaal hier in Sunny Vibes, hier op Breda nu. Het is vandaag dus zondag 30 augustus. Dit zijn de jarigen voor vandaag. Tuinman Rob van Linden is vandaag jarig. Hij bereikt de leeftijd van 76 jaar. Freek de Jonge, de Nederlandse cabaretier, wordt nog iets ouder. Wordt vandaag 82 jaar. Andy Roddick, het was natuurlijk een jaar of 10 geleden een grote tennisser, wordt vandaag 43 jaar. En ook jarig is het Nederlandse fotomodel Frederik van der Wal. Ze wordt vandaag 59 jaar. Dit is Breda nu. Iedere zondagmiddag zijn we er weer met Sunday Vibes tussen 3 en 6. En hoor je natuurlijk ook de beste gouden ouwe hier tussen 3 en 6. Dit is weer een Breda nu klassieker. Trance van Darby. Dit is Dance Little Sister.

Hij scoort natuurlijk de ene grote hit naar de andere. Hè? Dit is Alex Warren en Fever Dream om 4:56. Dat alles op deze zondagmiddag, de 30ste augustus. Check ook eens onze website www.bredanu.nl. Daar vindt u natuurlijk het laatste nieuws uit Breda en omgeving. Natuurlijk ook Oosterhout, want onze studio staat tegenwoordig in Oosterhout overigens. En dat alles heeft te maken dat het volgend jaar, eind volgend jaar, dan moet het een streekomroep gaan worden. Onder andere Altena en nog wat meer gemeentes komen er allemaal bij. Het wordt één grote streekomroep. Het wordt één grote omroep eigenlijk voor heel het gebied. En dat betekent dat de namen ook zullen gaan veranderen, maar daar later wat meer over. Maar je kunt natuurlijk wel gewoon het nieuws lezen op onze website www.bredanu.nl. En ook leuke items of mooie items. Zo staat er nu een item op onze website. En dat gaat over de campagne Geldzorgen bespreekbaar te maken. En de gemeente is daar deze week met gestart met die campagne. Die draait om het bespreekbaar maken van geldzorgen. Met behulp van een aantal ambassadeurs wil de gemeente laten zien dat het een onderwerp is waarover gepraat kan worden. Medewerkers van de gemeente trekken daarbij ook de wijk. In. Zo was het team afgelopen donderdag aanwezig op het Dr. Struikensplein. En de reportage daarvan is te zien op onze website www.bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Ja, het is tijd geworden voor het weer. De bewolking overheerst en daaruit valt een enkele bui. Maar de meeste neerslag gaat noord van onze provincie langs. Later krijgt de zon vanuit het westen geleidelijk meer ruimte. De temperatuur ligt rond de 20 graden en daarbij staat een matige wind. Vanavond blijft het tijdelijk wat rustiger, maar in de nacht naar maandag trekt de wind opnieuw aan en neemt ook de buiigheid weer toe. Volgende week blijft een zuidwestelijke circulatie zorgen voor wisselvallig weer. Maandag verloopt daarbij onstuimig met veel wind. Er zijn echter ook dagen waarop het meevalt met de buien zoals dinsdag. Want de temperatuur verandert weinig en die ligt rond de 20 à 21 graden.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: Sunday Vibes.
5: Sunday Vibes.
4: Met Patrick Hopstaken.
6: Sunday.

Fijne plaat van Stella Lefty. Je hoorde Boston met al zijn Sunday vibes hier op Breda nu. We zijn er nog tot aan 6 uur. En natuurlijk houden we alles in de gaten. Ook wat er onder andere in Breda rondspeelt. Want afgelopen week hebben de cardiologen Wilgert Kuyt en Asher Alipour voor het eerst bij twee patiënten in het Amphia een leadless pacemaker systeem geïmplanteerd. Voor patiënten in West-Brabant betekent dit een belangrijke nieuwe behandelheidsmethode. Dat meldt Breda vandaag, want een pacemaker helpt het hart om met het juiste ritme te blijven kloppen. Traditionele pacemakers bestaan uit een kastje onder de huid en één of meerdere draden die via een bloedpad naar het hart lopen. Die draden geven signalen door aan het hart wanneer dat nodig is. Bij een leadless pacemaker werkt dat anders. Deze nieuwe generatie pacemakers heeft geen draden nodig. In plaats daarvan worden de kleine apparaatjes rechtstreeks in het hart geplaatst. Dus deze week, afgelopen week, is dat voor het eerst gebeurd in het ziekenhuis in Breda. Dat is natuurlijk wel een mooi iets, hè? Dat we niet meer met die draden hoeven te gaan werken. Het is allemaal nog in een proeffase, dus we gaan kijken hoe het allemaal gaat verlopen. Dit is Matt Simons op Breda nu.

Cherry dan, nu klassieker van Bruce Springsteen. Gingen ermee weer terug naar de jaren 80 en You're the Dancing in the Dark. Ja, heb je zelf ook zo'n klassieker? Laat het ons gewoon nog eventjes weten. Ga ervoor naar onze Breda Nu app en dien hem dan gewoon in via app de studio. En laat weten welke klassieker jij bijvoorbeeld uit de jaren 70, 80 of de jaren 90 in de Sunday Vibes wil gaan horen. En wellicht hoor je hem nog voor 6 uur op deze zondagmiddag. De afgelopen maand is de gemeente Breda gestart met een pilot samenwonen op proef. Met deze proef wil de gemeente het makkelijk maken voor inwoners met een bijstandsuitkering om samen te gaan wonen. Veel inwoners vinden de stap spannend omdat hun uitkering direct kan veranderen. Deze pilot neemt de onzekerheid tijdelijk weg. Tijdens de pilot mogen deelnemers maximaal 6 maanden samenwonen zonder dat hun uitkering verandert. Ook houden zij in deze periode hun eigen woning. Zo kunnen zij rustig ervaren of samenwonen bij hen past en onderzoeken wat samenwonen voor hun financiële situatie betekent. Pas als het samenwonen definitief wordt, zal dat effect hebben op de uitkeringen. Dus het is een proef die gestart is per 1 augustus door de gemeente Breda. Zometeen hoor je hier op Breda Nu nog muziek van Was That Was, Walk the Dinosaur, Miley Cyrus komt nog voorbij met End of the World. En dit is de hit van Cameron Redcamp, Kingdom of Fear.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.

0: supermarkten.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De EuropaRun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De 3 personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De 2 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat 2 auto's op elkaar zijn gebotst. De grote vraag is alleen hoe de derde auto hierbij betrokken is geraakt. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het sein brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. De brand brak vanmorgen rond 7:30 uit. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd een NL-alert verstuurd. In het getroffen pand zijn appartementen en horecazaken gevestigd. Ongeveer 25 bewoners zijn geëvacueerd. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is nog onbekend. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. Klingbeil noemt dit alles gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent is de gastheer van het G20-overleg dat bestaat uit 19 landen, de Europese en de Afrikaanse Unie. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Een kleine meerderheid van de bevolking bleek na het tellen van de stemmen tegen toetreding tot de Europese Unie te zijn. Deze uitslag wordt volgens de regering gerespecteerd. De opkomst van 80% laat volgens het land zien dat dit referendum een overwinning voor de democratie is geweest. Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
7: Sunday Vibes.
8: Sunday Vibes.
7: Met Patrick Hopstaken.
9: Sunday Vibes. Sunday Vibes.

0: Ja, als je het aan mij zou vragen, wel uit de beste periode van Bon Jovi 1986. En je hoorde You Gave Love a Bad Name.
1: Het zondagmiddaggevoel, Sunday Vibes, met Sunday Vibes op Breda Nu.
0: Ja, we zijn alweer aangeland in het laatste uur van Sunday Vibes. Ja, we zijn weer terug van een lange zomerstop. En we zijn er vandaag weer gewoon iedere zondagmiddag tussen 3 en 6 uur hier op Breda Nu. En vanaf morgen kun je ook weer luisteren naar de middag van Breda. Dan tussen 2 en 5. En binnenkort starten ook weer de andere dagprogramma's door de week hier op Breda Nu. Dus hou het allemaal gewoon even in de gaten. Want Breda Nu is weer terug van de zomerstop, hoor. Ondertussen zijn we verhuisd en ja, dat betekent dat de programma's zo langzamerhand weer gaan beginnen. Zometeen hoor je muziek van Lady Gaga, Bad Romance. En dit is de nieuwe Chris Cross Amsterdam en Loser Santa, My Oh My.

0: Wat heeft ze toch een stem, hè? Ik heb het over Lady Gaga. En je hoorde Bad Romance, een hit uit 2009. En daarvoor hoorde je ook nog de nieuwe single van Crisscross Amsterdam in Sunday Vibes hier op Breda nu met My Oh My. Afgelopen week zijn de werkzaamheden begonnen aan de Willemsbrug bij het Valkenberg. De gemeente Breda laat tot en met 18 september onderzoek uitvoeren aan de brug. Met dit onderzoek wordt gekeken naar de constructieve staat. Voor het onderzoek worden op enkele plekken zogenaamde proefsleuven gemaakt. Specialisten onderzoeken daarbij de opbouw en staat van de brugconstructie. De resultaten helpen de gemeente Breda bij het bepalen van toekomstig onderhoud. Omdat de werkzaamheden plaatsvinden op een drukke route tussen het station, het centrum en Park Valkenberg, zullen inwoners en bezoekers hier iets van merken. Een deel van de brug is tijdelijk afgezet. Fietsers en voetgangers kunnen de brug wel blijven gebruiken via een aangepaste route langs het werkgebied. Dus houd er even rekening mee, hè, dat ze bezig zijn met de Willemsbrug om daar onderzoek te gaan uitvoeren. Het duurt allemaal nog tot en met 18 september aanstaande. Zometeen hoor je op Breda nu Messi met Long of met van Lola Young. Maar nu is het eerst tijd geworden voor een Breda nu klassieker. Ditmaal van Frankie Goes to Hollywood met Relax.
1: Sunday Vibes. Met een Breda nu klassieker.

0: gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Wat mij betreft ook een van de ontdekkingen van de laatste jaren samen met Sabrina Carpenter. Door de Laura Young, haar groot hit van zo'n kleine 2 jaar geleden toch alweer. We hoorden Messi in Sunny Vibes hier op Breda nu. Straks rond 5:30 is er natuurlijk weer aandacht voor het belangrijkste nieuws uit Breda. In de Breda Nieuw Nieuwsupdate. Die nieuwsupdate is er natuurlijk ook gewoon weer iedere werkdag. Hè? Dan word je op de hoogte gehouden van het belangrijkste nieuws uit Breda. Maar eerst nog even Ellen Langley. De plaat is opnieuw uit Susan, Texas. Het lijkt nu een groot hit te gaan worden. Maar we draaien hem al, ik weet niet, een aantal maanden hier op Breda nu. Maar je hoort hem nu, hier in Sunny Vibes, hier op Breda nu, Tours in Texas.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Tijd geworden voor het weer. Vanavond is het rustig wat de wind betreft, maar in de nacht naar maandag trekt de wind opnieuw aan en neemt ook de buiigheid weer toe. Komende weken blijft een zuidwestelijke circulatie zorgen voor wisselvallig weer. Morgen verloopt daarbij onstuimig met veel wind. Er zijn echter ook dagen waarop het meevalt met de buien, zoals dinsdag en woensdag. Aan de temperatuur verandert er weinig, met een maxima die veelal tussen de 20 en 22 graden gaan uitkomen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: Sunday Vibes. Sunday Vibes. Met Patrick Hopstaken.

Het was het broertje van Nene Cherry. En Nene Cherry die had natuurlijk die hit Buffalo Stance eind jaren 80. En dit was begin jaren 90. Regelaar Cherry. En je hoorde Save Tonight om bijna 11 minuten over de klok van 6 alweer geworden. Dat betekent dat we langzaam richting het einde van de uitzending gaan. Maar we hebben nog wel even een belangrijk bericht. Want uit een onderzoek blijkt dat de helft van de kinderen in Noord-Brabant wel eens ongewenste konijn online ervaren. Daarom is de Rijksoverheid begonnen met een campagne over smartphonegebruik. De campagne Blijf in beeld geeft handige tips. En dat is nodig, want bijna de helft van de kinderen ziet wel eens ongewenste content online. Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone, maar praten lang niet altijd met hun ouders over wat er online meemaken. In Brabant ziet 48% van de 10 tot 15-jarigen wel eens video's, foto's en berichten die hen bang of verdrietig maken. Mooi initiatief dus, omdat in ieder geval in te gaan dammen. Hè? Want ja, steeds jonger hebben de kinderen een mobiele telefoon. Hè? Aan de ene kant is dat dan natuurlijk wel goed voor de ouders. Want dan weten ze waar ze zijn. Of ze zijn altijd goed bereikbaar. Ja, het kan verkeerd omslaan natuurlijk ook. Bijna 6:12. Zometeen hoor je hier op Breda nu. Just Hey, Jack Stahl en John. En Turn the Lights Off. Maar dit is eerst Robert Dicke, Blurred Lines.

Hit van Jester, Jack Style en John en Turn the Lights Off. En dat alles hier op Breda nu. Bijna 6:10 geworden. Uit een onderzoek blijkt dat de Bredaanse boas in een jaar tijd 23 keer hun korte wapenstok hebben getrokken. En de 4 gevallen hebben ze ook daadwerkelijk via de knuppel gebruik gemaakt. Dat blijkt uit een proef met deze wapenstok. Die is zo succesvol verlopen dat de handhavers de wapenstok nog zeker 5 jaar blijven dragen. De proef begon in 2024 met als doel de veiligheid van de handhavers te vergroten. Dat was geen overbodige luxe. Dus ze gaan er voorlopig gewoon mee door. Hè. Dus de komende 5 jaar mag het zeker gebruikt gaan worden door de boas in de gemeente Breda. Zometeen gaan we op richting het nieuws van 6:00. Dit was Sunday Vibes. Het programma weer wat weer terug is op de zondagmiddag. Tussen de 3 en 6:00 hier op Breda nu. Met zometeen hoor je nog muziek van Harry Styles en American Girls. En nu nog even terug naar de jaren 80 met Paul Young en Come Back and Stay. Wij spreken elkaar morgen in de middag van Breda. Wat weer terug is van maandag tot vrijdag. Tussen 2 en 5:00 hier op Breda nu. En anders volgende week zondag weer. Tussen 3 en 6 in Sunday Vibes. Nog een prettige zondag.

0: dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikTokker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. De 3 personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De 2 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat de auto's op elkaar zijn gebotst bij zeer slechte weersomstandigheden. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Na een nek-aan-nek race tussen voor- en tegenstanders gaven vooral inwoners van buiten de hoofdstad Reykjavik de doorslag. In totaal stemde 52,8% van de IJslanders tegen toetreding tot de Europese Unie. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Muziek 21. La crème de la scène francophone. Attention au départ.

同时

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De EuropaRun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer Lake Ontario gewijzigd in Amerika-meer Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikToker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer. Met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.
9: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De politie heeft de N361 in beide richtingen afgesloten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer. Time for the encore.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op

0: breda.nu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. Zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered. Maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: Met nu Gamecast. Jazeker, en niet zomaar Jendra. Want vandaag zijn we voor het eerst live vanuit de nieuwe studio in het al zo prachtige Oosterhout, welkom allemaal. Woehoe. In de nieuwe. En ja, jullie zien het niet helemaal. Misschien wel wanneer de camera's een klein beetje switchen. Wanneer bijvoorbeeld de hoofdcamera even in beeld komt straks. De maincamera. Dan gaan jullie pas zien wat voor een mooie studio dit is. Helemaal met glazen wanden. Het voelt ook echt als een radiostudio. Dus dat is vet. Natuurlijk mooie tijden gehad in Breda. Maar dit is toch wel 1. Het is dichterbij voor ons. En 2. Dit is echt wel een significant mooiere locatie en meer een redactielocatie dan Breda was in het AV-huis.
5: Nou, ik denk inderdaad dat je dat...
6: Oké.
5: Ja. Nu is het mijn beurt om een slechte microfoon te hebben.
4: Inderdaad. Yes. Ja.
5: Hoor je mij goed?
4: Ja, ik hoor jou gewoon goed.
5: Nee, maar het is eigenlijk heel goed... Of eigenlijk exact wat je nu zegt. Het lijkt meer op een redactie zoals je die zou kennen van bijvoorbeeld, weet ik veel, behind the scenes bij de NOS of zo.
4: En vandaag besloot Corin uiteraard dat hij weer uit eten moest. Dus die is er niet bij, maar dat maakt helemaal niet uit. Dan hebben Jindra en ik de primeur. En laten we ook gewoon lekker snel van start gaan met in ieder geval doorspreken van onze week. Want we hebben...
5: Weken.
4: Ja, weken eigenlijk.
5: Ja.
4: Maar we hebben het druk gehad. En ik heb het vooral afgelopen weekend heel druk gehad. En we gaan natuurlijk even hebben over de GTA 6 Extended Gameplay Trailer die afgelopen week is gedropt. Maar voordat we dat natuurlijk dus gaan doen, gaan we eerst even onze weken doorspreken. Jindra, vertel, wat heb jij de afgelopen tijd allemaal uitgesproken?
5: Ja, goed. Aantal games gespeeld natuurlijk. Een heleboel Stardew Valley in mijn Expanded playthrough. Ik heb nu ik heb eigenlijk een soort van het grondwerk gelegd om alles voor perfection te hebben gedaan.
4: Nice.
5: Ik moet nog een recept. Of nee, niet een recept. Een crafting recipe. Ja. Hè? Of 9 uit in elk geval de base game. Uit Stardew Valley Expanded. Weet ik eigenlijk niet hoeveel het er zijn voor nu. Moet ik nog hebben. En dan... dat zijn je... Ik gebruik gewoon zo'n save analyzer. Van wat moet ik allemaal nog doen. En die geeft natuurlijk... Die geeft aan van... Ja, je hebt een x-aantal... Of je mist deze base game recipes. En nog een x-aantal modded, zeg maar. Ja. Maar dan kan die niet laten zien welke. Wat ik ook verder helemaal prima vind. Maar ik heb alle vissen op de sunfish... Volgens mij zoiets na heb ik gevangen. Van de base game. Ik moet van de... alle... gemodde fish moet ik er nog een stuk of 8. Maar die kan je allemaal maar op één plek vangen als je een bepaalde quest hebt gedaan. En ik ben die quest nu aan het doen, dus dat is... Ja. En die quest is letterlijk van groei bepaalde seeds. Alleen degene die het langste duurt, ja, dat duurt 23 dagen. Ja, dus ik ben nu 23 dagen aan het wachten, zeg maar, in-game.
4: Ja, gewoon
5: opstaan. Nee, dat dus.
4: Ook ja, gewoon opstaan, naar bed gaan, opstaan, naar bed gaan.
5: Nee. Ik bedoel het van, ja, dat is inderdaad hoe de... Het zijn niet 23 echte dagen, zeg maar. Maar, nee. Zeg maar, ja, naar bed gaan en opstaan kan ik wel doen. Maar ik moet nog steeds geld verdienen. Dus, ja. Brood moet je ook bakken, hoe makkelijk. Ja,
4: brood moet gebakken worden.
5: Nee, maar dus...
4: Uiteraard.
5: Ja, maar dus dat duurt heel lang, want... Ja. Want ik speel mijn dagen grotendeels helemaal uit. Want ik ben gewoon shit aan het doen ondertussen. En ja, goed. Dus dat. Hetzelfde een beetje met shipping. Weet je, een heleboel van die laatste kleine dingen die ik nog moet verzamelen. Maar die zijn maar op bepaalde plekken te vinden. Nou, best. Ik heb bijna alle friendships. Als ik ben met iedereen die ik heb ontmoet, heb ik max friendship. Maar ik moet nog één iemand ontmoeten. Camilla, volgens mij. Dus... Ja, dat weet je, dat is gewoon verder helemaal best. En dat, dat komt wel. Want die Camilla ontmoet ik volgens mij ook als ik deze quest heb voltooid voor iemand.
4: Ja.
5: Maar ja, dus dat eigenlijk. Nice. Dat een heleboel gespeeld. Rome Total War. Niet remastered edition, maar dus de oude edition. Want daarin is de AI leuker in de zin van daar doet de AI ook iets. De AI in de gewone Rome Total War heb je. De AI van de Rome Factions is perfect. Die doet veel. Maar de AI van de niet-Rome Factions, die doet gewoon niks. En dat is als in, die nemen heel weinig gebieden over. Weet je wel, je krijgt niet echt je chaotic mid-games dingen dat ineens, weet ik veel, Perzië de fucking groot rijk heeft. Weet je wel, terwijl die normaal altijd worden gedogpiled en zo dood zijn. En dat vind ik altijd wel leuk als je dan gewoon een beetje die random die random groepen hebt.
4: Ja. Was trouwens ook laatst weer wat gezien over de nieuwe Total War game die uit gaat komen.
5: Ja, Medieval 3.
4: Ik bedoel, doelde eigenlijk op een andere. Warhammer 40K. Dus de Space Marine Warhammer. Zag wel dik uit. Maar ik denk dat bijvoorbeeld is dan beter om te spelen in dat opzicht.
5: Nou, ik heb met die Warhammer games ik zoiets van, ja, als ik zo'n type spel wil spelen, dan speel ik Warcraft bijvoorbeeld. En ik zei, bedoel, met zo'n type spel bedoel ik
4: fantasy.
5: Die fantasy RTS-achtige games. Maar dan speel ik gewoon Warcraft. Ja. Weet je? Dat heeft mij nooit, om een of andere reden, nooit zo getrokken. Volgens mij heb ik hem wel. Want hij was ooit gratis.
4: Ik heb ze alle drie uiteindelijk. Want dan heb je ook meerdere factions in 3. Als je ze gewoon alle drie koopt. En 1 en 2 waren zo goedkoop. En dan heb ik het over Warhammer Total War.
5: Daar ging ik vanuit.
4: Dat is wel, wel lachen. Leuk.
5: Ja, maar dat... even denken. Welke games heb ik nog meer gespeeld? Zo, ik zat net nog na te denken. Oh ja, Counter-Strike. We hadden LAN-party met vrienden.
4: Ja, leuk.
5: Dat was gewoon een succes. Wonder boven wonder.
4: Ja, maar dat is altijd leuk.
5: We hebben een LAN-party gedaan. Dan hebben we echt 1 potje gewonnen of zo. En nu hebben we gewoon de helft gewonnen. Dus dat is wel...
4: nice.
5: En het was gewoon heel leuk. Het was bij ons thuis. Gewoon even de classic.
4: Ja,
5: dat... En ja, verder hier en daar nog wel meer gegamed en zo. Maar niks waarvan ik nu zeg van, oh ja, tuurlijk.
4: Dat moet even...
5: Ja, precies. Ja,
4: is ook helemaal niet erg. Nou, god, ja, mijn weken. Moet ik eerst even beginnen met de bitchen. Mijn auto is stuk gegaan na 2,5 week. Ik ga morgen langs de garage om ruzie te maken.
5: Nice.
4: Ja, ja, ja. Nee, ze wilden me €1000 teruggeven. Daar ging ik niet mee akkoord. Dus,
5: ja, snap.
4: Op een auto die 1650 waard was. Die in 2,5 week stuk is gegaan. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dus ik moet ook wel zeggen dat het even gewoon shit was de afgelopen weken. Veel gezeik, veel geregeld. Maar wel lekker veel gegamed. Zo heb ik met mijn vriendinnetje heerlijk Hogwarts Legacy samengespeeld. Weekend. Dat is toch ook wel fijn. Is gewoon fijn om dan een singleplayer game te spelen. Dat je af en toe gewoon de controller even over kan gooien.
5: Ja, ja, ik snap.
4: Als je even denkt van, ik heb even geen zin, of ik wil even naar de wc, of ik wil even iets anders. Dan geef je gewoon een controller van je partner en dan ga je zelf even weg.
5: Ja, nou, en dat is inderdaad wel relaxed.
4: Ja, ik moet Hogwarts Legacy gewoon weer credit geven voor hoe, ik blijf me erover verbazen hoe mooi de wereld is en hoe goed ze Hogwarts hebben vertaald. Want ze hebben niet, want ja, hè, hoe ga je dat, ga je je eigen Hogwarts maken? Ga je een beetje pakken wat al bekend is? Ga je een mix daarvan doen? En ze hebben, naar mijn mening, de perfecte combi gedaan van, joh, hoe weten we hoe bepaalde dingen eruit zien? Wat voor vibe weten we dat bepaalde, bijvoorbeeld de Gryffindor Common Room is en de Slytherin Common Room is? En hoe pakken we ook nog dingen uit de boeken en dingen die we niet weten? En maken we daar een mooi. En ik vind dat ze dat heel goed hebben gedaan. Is ook wel echt een hele fijne cozy game voor mij geworden. En ja, daarnaast heb ik een andere game gespeeld. Of ik weet trouwens niet meer of de laatste keer ook nog Assassin's Creed Black Flag Resynced verteld was. Maar die heb ik ook
5: dat
4: nog
5: heb
4: gespeeld.
5: Heb je volgens mij wel verteld toen.
4: Ja, dus daar ga ik niet te veel over uitweiden. Maar één andere game die ik echt heel erg veel op gespeeld de afgelopen weken is Stalker 2. Daar is nu eindelijk de 2.0 update voor uitgekomen. En wat brengt die 2.0 update nou? Eigenlijk echt fucking veel. De update is volgens mij 100 gigabyte groot.
5: Het is een hele engine rewrite,
4: ja,
5: en zo.
4: Een hele engine rework.
5: Rework.
4: Ja, nieuwe lighting, nieuwe environmental mist, dat soort shit. Weather systems, fucking bizar. Zo'n dusdanige verandering graphically en atmospherically, dat het voelt alsof je een nieuwe game aan het spelen bent. En dat is heel knap als je dat voor elkaar krijgt. Ik vergelijk deze update een beetje met de 2.0 of de 1.6 update van Cyberpunk, toen het eigenlijk een beetje de kantelpunt opging van, joh, nu is het echt een goede game. Want Stalker 2 initially was niet super goed ontvangen. Miste heel veel dingen die beloofd waren. En miste heel veel dingen die de oude Stalker game wel gewoon mooi had.
5: Ja, dat is met dat soort dingen altijd gewoon zo lastig. Dat, hoe zeg je dat? De oude game is zo goed dat de nieuwe game eigenlijk altijd tegenvalt.
4: Ja. En nou zat heel development ook, hebben ook op de frontlines gezeten in Oekraïne. Dat zijn Oekraïense developers. Dus ergens kan ik me ook wel voorstellen, weet je wel.
5: Ja, van, dat je prioriteiten toch mee aan de reten
4: anders liggen.
5: Ja.
4: Hè? Nee, maar dat is ze hebben echt een dijk van de game neergezet. En nu merk je ook inderdaad, dit is ook het moment dat je merkt dat developers echt dedicated zijn aan een game en niet. Dat zag je bij CD Projekt Red met Cyberpunk. Dat ze echt alles op alles hebben gezet om die game te krijgen zoals ze hadden beloofd hem te krijgen. En voor sommige games, hè, duurt het even wat langer. En dat is kut, want je hebt gewoon liever op day one een game die goed is en die geweldig is en die perfect is. Maar zeker in deze tijd, dat werkt niet altijd even goed meer. En ik vind dat ze de voet bij stuk hebben gehouden en echt heel veel nieuwe additions hebben gedaan. Inclusief nieuwe DLC, waarbij je nu toegang hebt tot de Chernobyl powerplant zelf. Dat je daar echt in de buurt kan komen. En er zit dus ook een hele goede story DLC omheen. Dus ben ik ook heel erg benieuwd naar nieuwe wapens toegevoegd, nieuwe enemy types. De AI is compleet geoverhaald. Ze hebben eindelijk het A-Life, zoals het heet, systeem goed geïmplementeerd. Wat dat inhoudt is dat er eigenlijk rondom een straal van jou alles online wordt gerenderd. En je hebt bijvoorbeeld enemies die bewegen gewoon online door jouw field of view of whatever the fuck. Volgens mij is dat iets van 50 meter of zo. En daarnaast wordt het een offline simulation. Maar die blijft wel tegelijkertijd doorlopen. Dus stel, een enemy patrol crossed jouw online cirkel en gaat er vervolgens weer uit. Wordt dat wel offline nog doorberekend wat ze dan eventueel zouden doen? Waar resulteert dit in? Dit resulteert in outposts die continu overgenomen worden door andere factions. Factions die met elkaar actief oorlog voeren. En dat jij daar dus, zonder dat het al te veel performance kost, dat dus alsnog doorloopt in een offline simulatie.
5: Dus eigenlijk wat ze doen is de levende wereld, in plaats van dat ze zeggen jij draait de levende wereld, draait gewoon een server de levende wereld. Ja. En als jij in de buurt van die wereld bent, dan
4: laat die
5: downloadt hij gewoon de AI die daar op dat moment is. Ah, dat werkt is wel
4: fucking
5: goeie.
4: Goed. En dan kan je dus op een gegeven moment een main mission hebben waarbij je een locatie in moet die compleet overgenomen is door een enemy faction. Nou, dan succes met stealthen. Maar ik heb ook gewoon missies gehad dat ik dan dacht, oh shit, ik moet hier gaan stealthen. En vervolgens bij de deur kwam en was het gewoon een goede stalker faction waar ik mee bevriend was, die op dat moment die plek zaten.
5: Dat is ook leuk. Maar dat is ook gewoon vet, dat je gewoon dus in die games, dat je dan denkt, oh kut, er zitten enemies en dan ga je rondlopen en dan denk je van, oh nee, wacht, valt eigenlijk reuze mee.
4: Ja, en de gunplay blijft voor mij gewoon echt, echt topnotch.
5: Ja, nou, blijft dat snap echt ik. Top-notch. Ik heb hem al vaker vergeleken met die van Isonzo, gewoon de movement.
4: Ja, het voelt heel realistisch.
5: Maar ook een gewicht, als je of een geweer als je van links naar rechts beweegt, maar het voelt alsof hij gewicht heeft.
4: En ik probeer nu ook altijd, je hebt nu ook de toevoeging van binoculars in de game, wat voor Stalker een hele fijne toevoeging is. Want daarmee kan je eigenlijk gewoon een beetje scouten. Dus als jij weet, hey, ik moet hierin, want hier ligt een Stalker stash die ik graag wil hebben. Of hier is een guy die ik moet killen. Dan ga je eerst de area canvassen. Dan ga je eerst kijken van, joh, kan ik hier langs? Of kan ik dit doen? En dat maakt het ook leuk. Want de game is echt super moeilijk. Als je niet goed oplet, dan ben je heel snel dood. Zeker door de monsters. Ben je heel erg snel dood. En er zijn gewoon ook een aantal hele nasty mutants in die game. Eentje die, ik vergeet de namen de hele tijd, maar die dus, volgens mij is een lurker. Die kunnen zichzelf onzichtbaar maken en die sprinten dan naar je toe. En vlak voordat ze bij je zijn, worden ze weer zichtbaar en vallen ze je aan. Huh. Je kan wel zien een beetje, zeg maar, distortions in the air. Dat je weet van, oh, daar is die ongeveer. Maar hij is doodfucking
5: heen. Ja.
4: Het is echt, zeker als je in een gebouw zit en je bent gewoon rustig aan het rondlopen. En zeker met die nieuwe engine update. Want holy shit, wat maakt dat wat geeft dat een toevoeging aan de atmosfeer van de game? Dat je gewoon je echt een fucking ongeluk schrikt.
5: Ja, dat geloof ik
4: en
5: wel.
4: En dat is, ook
5: nee, maar dat is in die games is het ook. Het is niet eens van daarop gemaakt. Maar het is gewoon de. Ook als er niks engs is, schrik je van een tak die breekt. Omdat de atmosfeer is gewoon zo.
4: Dat doen ze bijvoorbeeld in Resident Evil Requiem ook heel goed. Helemaal aan het begin moet jij een hotel onderzoeken. En dan loop je op een gegeven moment door een gang heen. En dan valt er gewoon een schilderij of iets van zo'n hechte kop van de muur.
5: Oh,
4: en dat is dan
5: zo'n
4: super iets kleins. En dan schrik je een ongeluk van. Want dat is gewoon. Je zit er zo in. En zeker ook in Stalker. Je wordt er zo ingezogen. Maar het blijft zo'n leuke game om gewoon een beetje rond te lopen. Je hebt weinig fast travel mechanics. Je kan via een guide, zoals die heet, in elk settlement kan je naar een andere settlement toe travelen. Maar dat kost best wel wat geld.
5: Dus
4: ik doe het meestal niet. En ook vaak omdat dus de hele wereld opnieuw blijft vormen, ontstaan er ook steeds nieuwe stalker stashes. Want stalkers bewegen ook over die wereld. En stalker stashes kan je krijgen door bepaalde PDA's te vinden. Dat zijn gewoon van die computertjes. En die geven je dan een stalker stash locatie en daar ga je dan heen. Maar die blijven dus ook opnieuw over de map verschijnen, omdat stalkers ook rondlopen. Die worden letterlijk fysiek in de wereld geplaatst.
5: Ah.
4: Ja. En er zijn er een aantal, dat zijn secret stashes. Of gewoon speciale stashes die dan een extra wapen hebben of zo. Die liggen wel op set places. Maar een heleboel worden ook gewoon randomly generated door je playthrough heen. Dus je kan altijd gewoon een beetje.
5: Vet.
4: Ja, je kan ook gewoon soms een beetje denken van, hey, ik ga gewoon even een beetje hier een beetje rondlopen. Een beetje loot en shit verkopen. Je hoeft niet altijd missies te doen of de story te volgen. Juist omdat de survival mechanics ook best wel hardcore zijn. En dus al met al best wel nice. En daarnaast heb ik vandaag, ik benoem het even kort. Ik ga er waarschijnlijk volgende week wat dieper op in. De open beta van Call of Duty Modern Warfare 4 aan het spelen. To be fair, op dit moment, ik fuck om het movement en de wapens en de gunplay en het feit dat er geen weapon bloom meer in zit. Dus je shots zijn niet meer randomly generated of ze hitten ja of nee. Maar waar je mikt, komen je kogels ook. En dan heb je natuurlijk nog bullet velocity en recoil, noem maar op. Maar dat is wel echt een hele welkome move. Kijk, ik heb letterlijk nul verwachtingen van Call of Duty anymore. Het is voor mij gewoon, want dit hebben we
5: dat
4: vaker
5: gezien. Dat
4: vind
5: ik een heel, heel gezonde houding.
4: Ja, we hebben dit vaker gezien. In het begin is het allemaal, oh realistisch, oh vet, boots to the ground. En echt binnen een maand is het één grote clusterfuck. Dus kijk, Ik ben wel, mijn standards voor Call of Duty zijn gewoon laag. En het maakt me qua prijs voor de game, is het gewoon een normale gameprijs. Dus ik zou hem oprecht nog wel kopen.
5: Dan is het prima inderdaad.
4: Ik zou hier heel veel lol uit kunnen halen.
5: Een gevalletje van als hij 60 euro is en je haalt er 30 uur aan plezier uit. Ben ik
4: happy. Maar dit is wel een Call of Duty waarvan ik denk, ja, dit kan ik wel blijven spelen. Ik ben het ook altijd leuk blijven vinden. De Black Ops 7 was ook de eerste die ik niet had gekocht. Omdat ze daar echt te ver waren gegaan. Maar dat is wat je nu merkt. De naam is zo erg besmeurd op dit moment. Dus het is maar kijken. Kijk, ik vind het tot dusver erg leuk. Hij is ook echt voor PC gebouwd. Dat hebben ze ook gezegd. En dat voel je ook echt. Hij is supergoed geoptimaliseerd voor PC. En ik heb het er best leuk mee. Dus ik ga het gewoon nog even kijken. En volgende week ga ik er wat meer over vertellen. Maar goed. Dan hebben we relatief kort onze week te spreken. Want god, wat hebben we nog een druk programma.
5: Ja,
4: ik ga even het woord aan jou geven, Jindra, voor het e-sports nieuws.
5: Ja, nou ja, er is natuurlijk een hoop gebeurd in de afwezige tijd. En ik kan heel lang over alles doorpraten. Maar er is ook gewoon een toernooi bezig. Namelijk Blast Open in Porto 2026. Maar voordat we daarover beginnen, wil ik toch wel eventjes één event snel terugkijken. En dat zou jij ook wel een hoop van hebben meegekregen, neem ik aan. Of heb jij niet echt iets gehoord over de eSports World Cup?
4: Helemaal niks. Nee? Ja, en het, er zal vast en zeker wat op Gamescom hebben gezeten. Oh ja, ik ben naar Gamescom geweest dit weekend. Ja.
5: hij was in Parijs.
4: Oh ja, nee, daar heb ik niks van meegekregen.
5: Nee, en hij was ook niet dit weekend. Hij was vorige maand. Maar er is natuurlijk altijd controversie. Want Saoedi-Arabië en mensen doen er altijd heel moeilijk over. Maar dat maakt mij helemaal niet uit. Ik kijk altijd gewoon voor de Counter-Strike. En er zijn ook, en het schaken. Dus de Counter-Strike en schaken vind ik altijd wel.
4: Kijk, weet je hoe ik daarin sta? Even heel kort. Hoe ik daarin sta als het ten goede is van de game of de e-sports of whatever. Dan heb ik er weinig problemen mee. Als het te veel verandert en te veel gaat leanen naar fuck the consumer. Ja, dan heb ik zoiets van, nou jammer. Maar ja, als het gewoon goed is voor de game, dan ja.
5: Ja, nou ja.
4: Ja, toch?
5: Maar anyway, de resultaten van Counter-Strike van de eSports World Cup. Waren G2 eSports heeft van Astralis gewonnen in de ronde van 16. Ja, trouwens ik kan het helemaal doorlopen. Maar eigenlijk waar het op neerkomt is de Outliers. Dat zijn FUT eSports. Die hebben de halve finale gehaald. Die hebben de finale gehaald. Zijn uiteindelijk tweede geworden. Team Spirit heeft gewonnen. Ook een interessant is dat Legacy, team uit China. Nee, ik zeg China. Sorry, ik bedoel Brazilië. Die hebben de halve finale gehaald. En die zijn uiteindelijk derde geworden. Die hebben Furia verslagen. Team Vitality is er in de kwartfinale uitgegaan door Team Spirit. Team Falcons in de kwartfinale door Legacy. Dat was dat waren wel eigenlijk de twee grootste upsets. Dat Mouse van FUT heeft verloren is in principe een upset, maar niet een extreem grote. En wat op zich ook leuk is Magnus Carlsen heeft weer het schaken gewonnen. Uiteraard. Weer van Hikura Nakamata.
4: Nice. Japanese. Amerikaan.
5: Het was van Dennis Lazavik. Hikaru Nakamura die heeft verloren in de halve finale. Nee, die ken ik ook niet.
4: Nice.
5: Interessant. Ja. Waarom benoem ik dat? Hij speelt voor Team Liquid. Of ja, buiten het feit dat ik schakel leuk vind. Hij speelt voor Team Liquid. Team Liquid is Nederlands, dus technisch gezien relevant.
4: Ja, absoluut.
5: Maar wat is er dus gaande? Nou, Blast Open in Porto is gaande. Die zijn van de week begonnen. Groep A is de finale van de upper bracket Spirit tegen Team Furia. Oftewel bijna een replay van afgelopen week. En G2 speelt tegen Aurora in de lower bracket final. Oftewel zowel Team Spirit als Team Furia zijn allebei al door. En de winnaar van Aurora G2 gaat ook door. Mouse en Falcons spelen in groep B de upper bracket final. Dus die zijn ook allebei al door. En momenteel is de lower bracket semifinals tussen Legacy en Vitality bezig. Ook wel weer een flinke upset is dat Vitality heeft verloren van Inner Circle. Een team wat ik op één naam, namelijk Hattrick na, niet eens ken. Dus dat is, en Vitality heeft de afgelopen drie matches of zo gewonnen. Die zijn, die waren echt on top of the game. Dus
4: top
5: dit
4: G is, on top.
5: Ja. Dit is heel bijzonder. En ik las, zat van de week ook wat te lezen over hoe men nu zegt van, joh, is de Vitality era voorbij? Zijn ze niet meer topvorm? Zijn ook niet meer de nummer 1 op HLTV? Dat is ondertussen Team Spirit geworden. Team Focus op 2 en Furia op 3. En Vitality zelfs net nog in de top 5 op de vierde plek met Mouse op nummer 5. Maar ik ben benieuwd.
4: Ja,
5: we gaan het gewoon meemaken. Inner Circle, die hebben in de lower bracket semifinal 2-0 verloren van FUT. Oftewel, die liggen er al uit. En als Vitality hier wint van Legacy. En ze staan momenteel 12-9 achter op map 2. Het staat wel 1-0 voor Vitality in maps. Dus als Legacy dit wint, gaan ze naar de tiebreaker map 3. Maar de winnaar daarvan moet dus tegen FUT om te kijken wie uiteindelijk in de kwartfinales terecht gaat komen. En waar spelen ze voor? Nou, $150.000.
4: Altijd
5: zeker
4: leuk.
5: Niet verkeerd.
4: Nee, en nooit verkeerd.
5: En dat was hem.
4: Mooi. Dan gaan we lekker door naar het eerste nummertje. Nummertje van Nirvana, Drain You. Ik zou zeggen, geniet ervan. En dan zijn we zo weer jullie terug. Tot zo. Bye.

0: Ja, daar zijn we weer. Echt net op tijd. Ik had even een afspraak op de wc. Maar we gaan lekker door. Ik moet nog even de deur dicht doen. Wacht even hoor. Jindra, zeg even wat, dan doe ik de deur even dicht.
1: Wat? Ja, ik ben zo grappig. Vooral als Huub niet kan reageren. Nee, ik had op zich wel leuk, want Huub die moest inderdaad even snel naar de wc en die vroeg, kan je het in de gaten houden? Toen dacht ik van, joh, shit, waar ga ik het eigenlijk over hebben als Huub er niet is? En ik dacht, joh, want Huub die heeft allemaal heel leuk een planning bedacht, maar dat maakt me niet zo heel veel uit.
0: Nee,
1: als je namelijk op volgende nummer drukt in je Spotify playlist, kan ik maar vast klaarstaan. Ja, afgelopen week is op dezelfde dag dat Dolly Parton is overleden. Daardoor is het misschien een klein beetje overschaduwd. Tim Curry ook overleden.
0: Ik vind het heel mooi dat jij dit zegt. Want ik moest denken. Dit moeten we even bespreken.
1: Ja, goed. Tim Curry natuurlijk een heel bekende acteur.
0: Ja.
1: Herkende ik hem vooral van? Want
0: waarom benoemen we het hier?
1: En waarom benoemen we het hier? Want ik herkende hem. Van eigenlijk niet van films vroeger. Ik herkende hem van het eerste spel wat ik ooit zelf heb gekocht. En dat is namelijk Command & Conquer Red Alert 3. Daar speelt hij de Sovjet, de Grand General, zeg maar. Ja. Een beetje een soort van de leider.
0: He finally went to space.
1: Ja, en daar staat hij vooral bekend om. En dat is natuurlijk ook hetgeen waar ik aan moest denken. Iets wat blijkbaar, dat wist ik allemaal niet. Dat filmpje was de eerste take. Ze hebben daarvan maar één take gedaan. Dat ze dachten, dit is gewoon mooi. Je zal het filmpje misschien wel kennen. Het speelt zich af vlak voor de laatste missie van de Sovjet-Unie. Of als je...
0: In jouw microfoon lekker met rust laten. Want anders gaat hij...
1: Gaat hij helemaal gek doen. Ja. Nee, als de geallieerden speelt, is dit de laatste missie.
0: Ja.
1: En dan moet jij de... Ja goed, je gaat natuurlijk de Sovjet-Unie verslaan. Nou, dan komt de Empire of the Rising Sun. Dan ga je samenwerken en dan verraden zij jou. Heel gedoe. Maar uiteindelijk... kom je aan bij Leningrad of zo.
0: Ja.
1: En dan zegt hij van... I will not be captured. I'm going to the one place that has not been corrupted by capitalism. En dit vind ik het allermooiste. Want dan, je kan aan hem zien dat hij zijn lach in moet houden. En hij ademt ook twee keer echt zo uit. Spice! Ja. En dat is waar ik hem altijd van herkende. Dat altijd als ik hem dus in een film zag, dacht ik van, hey, is dat die gast die zegt Spice? Ja, en dat is ook zo. Nee, maar Tim Curry, een hele goede acteur. Goed persoon. Helaas overleden. Ik had dus de Soviet March, de Hell March 3. Zoals die op Spotify heet in dit geval. Want dat is de Hell March uit Red Alert 3. Als je opzoekt Hell March of HM2, dan heb je die uit 1 en 2. Ik vind die van 1 het beste, persoonlijk. Maar ik dacht, als Huub er nog niet is, dan benoem ik dit even heel kort. En zeg ik, en daarom speel ik nu dit nummer af. En dan had ik nog 3 minuten de tijd of zo.
0: Ja, dat is best slim inderdaad.
1: Ja, ik kan wel nadenken.
0: Hey, we gaan lekker door naar het echte grootste nieuws van afgelopen week. De extended gameplay trailer van GTA kwam op Netflix. God, wat een allure zo ook allemaal. Dat wil ik er heel even... Ik haat het eigenlijk dat deze game zo fucking populair is. En dan ga ik heel even... Omdat ik eigenlijk gewoon de hele gaming scene wil gatekeepen van een heleboel mensen. Mensen die gewoon eigenlijk te dom zijn om te poepen en allemaal dingen in hun game willen hebben waarvan ik denk, fuck off. Maar ook al die posts online die shitposts als GTA 6 is gonna transcend the boundaries of the gaming space. Dat ik denk...
1: Jongens, waar hebben we het over?
0: Shut up, alsjeblieft, hou je mond. En dan denk ik, het is oké, hè? Het zal een mooie game worden en daar gaan we het zelf over hebben. Maar het is maar een game. En als zelfs ik dat moet zeggen, het is maar een game. Kijk, ik vind het hilarisch dat zoveel bedrijven en ook het Amerikaanse leger 4 dagen verlof geeft rondom de release van GTA 6. Dat vind ik wel grappig. Maar het blijft maar een game. Goed, dat even gezegd hebbende, de gameplay trailer. Nou, Ride of the Bat, iets wat ik eigenlijk al had verwacht na Red Dead Redemption 2. De visuals van Red Dead Redemption 2 had ik eigenlijk al vermoeden. Ja, deze game gaat gewoon weer dat stapje net even iets hoger zetten. Ja, dat hebben ze echt gedaan. Het is... Het is bizar. Ik denk dat dit graphic-wise gewoon heel veel point-blank de mooiste graphics is die ik ooit heb gezien in een videogame. Maar ja, daar tegenover staat dat het maar op max 30 fps runt. Nou, niet max trouwens, gewoon set 30 fps runt. Het gaat daar niet onder zitten. 30 fps runt op de PS5 Base Edition. Ja,
1: dat vind ik een beetje raar.
0: Willen we dat nog hebben in deze tijd? Want wat je gaat hebben en wat dit kan veroorzaken is een beetje hetzelfde als de Cyberpunk launch. Dat een game eigenlijk te zwaar is voor de hardware waar die op komt. Maar we weten nog niet hoe die het dan op PC gaat doen. Weet je, dat is nog een heel ander ding. Ik ga ervan uit dat die gewoon goed gaat zijn en dat daar. Ja, dat hoop ik trouwens. Dat zijn weinig problemen mee. Ja, je weet het niet met Rockstar. Ja, het kan echt. Ik vond GTA 5 wel prima geoptimaliseerd. Ik best goed. Maar ik niet echt op iets op aan te merken. Maar GTA 4 was echt dog shit. Qua optimalisatie.
1: Ja?
0: Ja, ik vond het wel.
1: Ik heb die launch nooit meegemaakt.
0: Nee, dus dat is waar trouwens. Nee, het is pas net wat later uiteindelijk dat hoor.
1: Ik heb
0: niet specifiek alleen over launch. Ik heb het gewoon over general.
1: Ik vind GTA 4 een prima geoptimaliseerd. Ik heb er nooit iets van gemerkt.
0: Ja, nee, precies. Okay, ik had het op de hardware van die tijd was het heel slecht geoptimaliseerd. Zo moet ik het een beetje stellen. Want natuurlijk hebben we nu betere hardware, et cetera, et cetera. Maar
1: ik heb hem back in the day gespeeld. Ja. En ik had niet het idee dat er iets aan de hand was, zeg maar.
0: Dan gaan we even door naar de gameplay. Ook iets right off the bat. Het lijkt een beetje alsof we aan het haten zijn. Dat is echt niet, hoor. Ik ben gewoon dead honest wat ik ervan vind. En ik vind ook dat dat kan voor zo'n grote game als dit.
1: Ja, zeker.
0: Ik vond in eerste instantie, de beginmissie vond ik een beetje basic. Jindra, jij zei het eigenlijk ook al in de auto. En hoe het voor mij een beetje voelde was, dit is weer zo'n classic pick-up gone wrong. En dat was het ook. Maar er waren wel wat andere shots. En ik denk met misschien wat meer background dat dit wel heel erg leuk kan zijn. Of net even anders. Maar wat je wel meteen ziet is de dedication en de kwaliteit en visual quality van de NPC's. NPC's hebben verschillende hoogtes, lengtes, diktes, spiermassa tot een beetje skinny. Je hebt het echt op een hele goede manier, een hele realistische manier gedaan. Ook echt dat ik soms dacht van, dit is gewoon een film. En dan heb je gewoon een beetje zo'n standaard stick-up wat daar dan plaatsvindt. En daarna zie je gewoon wat meer montagestukjes van allemaal verschillende dingen die je gaat doen. En er worden wat karakters geïntroduceerd met wie je zaken gaat doen. Je hebt op een gegeven moment een driving mission dat je iemand moet rescuen van de politie. Dan zie je ook pas hoe fucking realistisch die game eruit ziet als je high speed.
1: Dat is inderdaad wel zo. Ja.
0: En dan dat je de rechterband schiet, waardoor die dus ook over zijn rechteras flipt. En dus zo gaat spinnen. En je ziet de auto ook, terwijl die spint, kleiner en kleiner worden op de plekken waar die dus de grond raakt. En het zijn allemaal van die kleine details die ervoor zorgen dat je game op 30 fps draait. Maar wel echt next level zijn. Op een niveau die ik nog niet eerder heb gezien. En daar hou ik gewoon van. Het ziet er bijna fake uit.
1: Nou, ik vind het mooi dat je dat zegt van op een niveau wat ik nog niet eerder heb gezien. Want daar is vaak een reden voor. En dat is dus omdat, want dat vond ik wel mooi, dat inderdaad jij was de dingen die je dus echt mooi vond aan het omschrijven. En ik als programmeur krijg er altijd heel erg jeuk van, want ik weet ook niet heel goed verder. Het is niet mijn specialisatie, videogame optimalisatie en programmeren. Maar ik weet wel hoe kleine dingen, hoe grote impact die kunnen hebben, omdat... Bijvoorbeeld een voorbeeld wat Huub gaf was het shirt van Jason, dat krinkelt
0: echt
1: mee.
0: Echt wrinkled met wrinkled, zijn bewegingen van een ding. Ja.
1: En dat is een hartstikke goede feature. Maar daarna, en dat vond ik toen wel ook wel grappig. Want dat zei hij van alleen als die maar 30 fps is op de PS5, ga ik hem niet kopen. En toen zei ik ook tegen Huub van dit is niet alleen related, maar dit is de causality.
0: En weet je wat
1: trailer, toen, en dat zei ik ook al in de auto, na de eerste trailer zou ik heel veel te doen op Twitter. Van, oh mijn god, moet je kijken. De flessen hebben condensatie. En dan denk ik van maar... Dit heeft nul impact op iets.
0: Nee.
1: En dit vreet vermogen, zeg maar. En dat is een beetje jammer.
0: Wat ik gewoon heb, Rockstar komt hier gewoon mee weg. Want het wordt toch wel genoeg verkocht.
1: Ja, precies. En dat vind ik ook niet erg.
0: Kijk, wat ik eigenlijk gewoon... Dit is eigenlijk, denk ik, een goed voorproefje voor wat wij kunnen verwachten op next-gen consoles. Graphically, denk ik, op next-gen consoles die net even wat krachtiger zijn. Net even wat betere dingen hebben. Misschien even wat nieuwe DLSS-technologie erin implementeren. Dat het allemaal wat beter runt. Dat je deze deze game eigenlijk daarop had moeten releasen. Maar ja, goed, zo'n bedrijf denkt ook van... ja, hallo, ik laat me niet limiteren door hardware. Nee, ik wil gewoon iets maken wat ik vet vind, wat ik mooi vind.
1: En dat moet ik ook wel heel erg zeggen. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Het is hun game.
0: Ja.
1: En ja, weet je, uiteindelijk... ik zie nu ook alweer allemaal van die mensen allemaal klagen. Van, ik ga hem echt niet kopen. Want dit,
0: dat, ja, dan koop je hem niet.
1: Ja, weet je. Ja. Van,
0: het liggen zij niet om, wakker. Van,
1: ja, maar, ook van die mensen die zeggen... oh, die hier 100 euro voor gaat betalen. Van, who cares hoe iemand anders zijn geld uitgeeft.
0: Ja, maar dat is dus ook een ding. Ik stel dat ik Call of Duty wil kopen straks, dan doe ik dat gewoon. Het maakt mij geen fuck uit wat anderen ervan... Als jij het leuk vindt, als jij een game op 30 fps kan spelen, doe het. Ik ben gewoon... verwend. Ik speel bijna elke game op 120 fps. Ik vind 60 soms al gewoon even wennen. Laat staan dan naar 30. Ja, daar is gewoon iets... daar moet je van houden. En wat daar tegenover staat... is... nou man... de raytracing waar je u tegen... pathtracing is het eigenlijk. Super mooi. Super realistisch. Je ziet de handafdrukken van stof in de auto... als je net de trunk hebt opengedaan. Het is allemaal van die bullshit... weer zo'n bullshit feature... waar je helemaal niks aan hebt. Maar het feit dat ze gewoon hebben gezegd... fuck it, we doen het gewoon. Ja, respect. Ik heb daar ergens wel gewoon respect voor. En... ik denk dat een heleboel mensen teleurgesteld gaat zijn... door de performance van de game op 19 november. Maar ik denk ook dat een heleboel mensen gewoon zoiets hebben... fuck it. En echt iets nieuws en echt iets excentrieks proberen. Ik moet wel daarbij zeggen... ik denk dat het net als, want dat hebben ze ook gezegd... dat het een wat realistischere titel wordt... ten opzichte van GTA 5. En een beetje met een bepaalde dingetje die in Red Dead Redemption er ook in zitten. Dus het feit dat jij met andere mensen... gewoon eigenlijk met iedereen kan converseren die je tegenkomt. Gewoon kan reageren op mensen. Maar ook dat als jij zomaar met je wapen op straat loopt... ja, in Red Dead Redemption kon dat natuurlijk niet. Dan gingen ze schreeuwen. Maar nu, dan bellen ze de politie. Want ze zien iemand met een wapen op straat lopen.
1: Ja.
0: Dat soort kleine toevoegingen, ja, dat vind ik wel leuk. Want dat... Ik hou er wel van, realisme in games. Ik speel Stalker, ik speel Kingdom Come Deliverance 2. Ik hou wel een beetje van die simulation-achtige shit. Zolang het niet te traag wordt, is het helemaal prima. Maar ik denk dat dat echt wel meevalt. In een game is GTA. In Red Dead snap ik. Maar GTA is een ander verhaal. Goed, anyway. Daar gaan we waarschijnlijk niks meer nieuws van zien totdat hij released. Ik denk het niet.
1: Ja, goed, tenzij die leaker nog een beetje bezig gaat.
0: Ja, maar dat was ook... ik heb daar die shit vergeleken. En was ook een early dev build.
1: Ja, weet ik ook. Dat was altijd met dat soort dingen. Ja.
0: En mij maakt het niet uit. Ik denk dat het... kijk, het is GTA, dus ik ga het waarschijnlijk toch wel leuk vinden. Dat is een beetje hoe ik erin sta. Van, ze hebben de markt nog niet misgeslagen.
1: Nee,
0: dusver.
1: Precies. Weet je,
0: ze hebben letterlijk nog nooit, objectief, nog nooit een slechte game geleverd. Je kan vinden van Red Dead Redemption, maar dat is een dijk van een game. Weet je wel, daar is het gewoon.
1: Ja, ze hebben misschien wel mindere games gemaakt. Bijvoorbeeld Liberty City Stories. Bijvoorbeeld. Het was geen... dat is niet een GTA waarvan je zegt, wauw. Of Chinatown Wars of zo.
0: Ja,
1: maar,
0: okay, fucking dik.
1: Ja, maar ze hebben altijd met het stukje roeien met de riemen die je hebt, hebben ze altijd gewoon perfect aangepakt. Ja.
0: En dat is echt, en daarom is het ook. En natuurlijk ook omdat er zoveel tijd overheen is gegaan. En dat ze ook gerealiseerd hebben van, hey, dit kan inderdaad wat langer gaan duren. Dus ze hebben ook de grappen wat tijdlozer gemaakt. Zodat je niet zit met van die dingen die nu heel grappig zijn.
1: Ja,
0: en dan over 10 jaar niet meer, totaal niet meer, weet je wel, dat er dan
1: eigenlijk een beetje hoe een heel groot deel van de humor in GTA 5
0: is. Ja, dat hebben ze echt goed wel gedaan.
1: Oh nee, ik wou eigenlijk juist zeggen, dat was best slecht. Wel een timepiece, vind ik.
0: Ja, ik heb het trouwens niet.
1: Een heleboel van de laughs waren van die dingen dat ik denk van, weet je, als je erover terug gaat, bijvoorbeeld het karakter Jimmy. Dat was een beetje een timepiece, weet je wel, de Wigger en zo, van 2012, 13.
0: Dat is ook inderdaad zo. Maar we gaan het zien. Kijk, ik ben ook benieuwd. Wat ik ook vet vind is... je bent niet gebonden aan je relatie met Lucia als Jason. Oh. Het begint romantisch. Maar je kan het ook gewoon als in Partners in Crime zien.
1: Gewoon Bonnie en Clyde echt.
0: Ja, je moet het eigenlijk een beetje... ik denk dat er een soortgelijk ding in zit als GTA 4 met je relaties. Dat je dus ook gewoon op date moet gaan. En gewoon moet SMS.
1: Ja, en het is ook een beetje hetzelfde als GTA San Andreas. Ja,
0: als je het realistisch wil houden, kan je het zo realistisch doen. Maar het is niet nodig. En dat vind ik ook wel mooi. Dat je dus niet geforceerd wordt om dat soort relatieshit te doen.
1: Nee, want dat vond ik in GTA 4 vond ik het irritant dat het zo gepusht werd. En dan is ook wel grappig. Want
2: ik weet niet hoe het natuurlijk in GTA 6
1: nee, oh ja, nee, maar, en dat vind ik dan wel weer leuk. Want in GTA 5 vond ik echt het hele stukje relaties met elkaar. Dat ik dacht, ja, hier is er helemaal niks. Weet je wel, het was echt zo'n ding van vier, ja, gewoon Goldilocks. Vier is te veel. Vijf was gewoon helemaal niks. Dat vond ik ook tegenvallen.
2: Yeah.
1: Ik hoop vooral, want ik zag ook van die shit als dat je kon kajakken en dat soort dingen. Ik hoop dat ze daarmee een beetje teruggaan naar de GTA San Andreas manier van dat soort activities. Of het, je gaat shit als races en zo tellen mee voor je 100% progression. Of je doet het en je unlockt iets. Bijvoorbeeld, weet je wel, die firefighter missions en de police vigilante missions.
2: Yeah.
1: Zeg maar, het voegde iets toe. En je kreeg iets. En als in, ja goed, dan krijg je bijvoorbeeld na die firefighter missions kreeg je you can no longer be set on fire. Oké, dat moet er misschien niet in, weet je wel. Maar pak bijvoorbeeld GTA 4, waar je in een politieauto gaat zitten en je hebt al die hitman missies. Of ja, het waren niet hitman missies, maar het waren eigenlijk vigilante missies. In GTA 5 had je helemaal niks daarvan. Nee. Ik ook denk van ja, weet je, GTA 5 voelde gewoon zo leeg. Want er was geen reden om iets te doen, behalve de dingen die je moest doen.
0: En ik ben benieuwd hoe alle zijactiviteiten gaan zijn en hoe dat allemaal. Maar dat zien we allemaal vanzelf. Want ik heb nog een heel groot onderwerp waar ik wel echt even over moet praten.
1: Welk onderwerp is
0: nou, dat? Ik ben afgelopen weekend naar Gamescom geweest. Sinds 2019 was mijn laatste keer. En het was fucking leuk. Het was echt ontiegelijk druk. Ik denk dat er echt al 200.000 man was. Het was compleet uitverkocht en dat merkte je ook. Elke vloer was rete druk. Je kon nergens langs lopen. Maar ja, dit was het gewoon. Het was het gewoon waard. Er was veel vette shit te zien. Er waren veel vette games te spelen. Ook heel veel leuke indie games om te spelen. Er was heel veel cosplay aanwezig. En dan heb je eigenlijk gewoon een weekend waarbij je gewoon één, een beetje mensen kijkt.
1: Altijd leuk.
0: Twee, gewoon een beetje rondloopt. Ook lekker met vrienden bent. En gewoon een beetje kijkt naar wat er allemaal voor leuke games te spelen zijn. Nou, zo hebben wij uiteraard Call of Duty geprobeerd. Want er was niemand. Want nobody fucking cares about that shit. daarnaast hebben wij Threats of Mizan gespeeld. Daar hebben we wel echt voor in de rij gezeten. Het was een co-op game die zich afspeelt in een fictieve Arabische setting. Waarbij je een beetje, het doet me een beetje denken aan Aladdin. Je hebt een flying carpet waarmee je kan vliegen. En het is een game die je alleen kan spelen of co-op kan spelen. En het is een beetje een hack-and-slash game. Het was wel, ik vond het uiteindelijk, ik vond de setting heel erg vet. Alleen de game zelf voelde een beetje, ja, als gewoon een generic hack-and-slash fan fantasy-esque game. Dat is het vaak wel, omdat er al zoveel is, is je markt uiteindelijk gewoon heel erg snel overly saturated.
1: Ja. Dus beetje net als de hero shooters.
0: Nou ja, dat. En dan, dan gaan we dus naar de volgende game die ik heb gespeeld, waar we dus uiteindelijk ook echt fucking goed in waren. Dusdanig goed dat ze eigenlijk wilden van, hey, willen jullie niet meedoen met de eSports Open? Daar op dat terrein. Maar dat was pas fucking laat in de avond. We dachten, ja, no fucking way. En we hadden gewoon geluk. Nee, dat is een nieuwe game van de developers van PUBG. Heet Project Zeta. En het
1: is daar heb ik ook van gezien.
0: Ja, eigenlijk een third-person League of Legends-achtige game. Het zag er wel grappig uit. Het was soms een klein beetje ingewikkeld, omdat je heel veel verschillende soorten. Hoe het eigenlijk werkt, is je moet shards verzamelen. En die shards moet je naar een punt brengen. En eerst moet je dat punt cappen. En dan kan je die shard deponeren. Dat kan voor de eerste 3 punten. Dus elke keer dat je een shard deponeert, krijg je een punt. Daarna moet je een sfeer hebben. En die sfeer maak je door 3 shards te combineren. Nou, hoe krijg je die shards? Die shards krijg je door players te killen die shards vast hebben. Of mini-bosses te verslaan die over de map verspreid raken. Nou, er zijn ook heel veel minions. Enemy minions op de map. Die voelden voor mij totaal useless. Want die waren gewoon stationary. Stonden gewoon ergens stil. En hadden niet echt een hele lange attack range. En je kreeg er ook niet echt bonussen van. Dus je was eigenlijk alleen maar gewoon naar punt aan het lopen om die mini-boss te verslaan. Dan die shard op te pakken.
1: Raar dat die. Want in League weet ik dat die mini. Die enemies, zeg maar, die minions, die zitten erin om gold te farmen.
0: Ja, en dat heb je hier. Ja, je hebt het wel, want je kan shit upgraden en noem het maar op. Dus dat hebben ze er wel in zitten.
1: Mm-hmm.
0: Maar het voelde een klein beetje dat ik dacht, ja, oké, boeiend. Maar ik moet wel zeggen dat we een aantal fucking mooie klutjes hadden gehad. Of althans, laat ik het zo zeggen, ik had een aantal fucking mooie klutjes gehad. Want je hebt natuurlijk ook een ult ability. En mijn ult ability, en ik speelde een mech. En mijn ult ability was een soort van, je launch jezelf in de lucht. En je doet gewoon één meteor slash gewoon op de grond in een area of effect. En
2: volgens mij is het niet helemaal balanced. En doet het ding echt stuntje en maar doet tyfus veel damage. Dus ik dan deed een één team met z'n drieën. Want het waren teams van drie. Die stonden op elkaar. Ik doe die ult. Land neer. Iedereen is of bijna dood of stunt. Ik doe één swipe attack. En iedereen is dood. Bam. Team kill. Houdoe. Nice. En ja, dat was gewoon echt hartstikke leuk om te doen. Het was ook echt leuk om met die boys een beetje te spelen. En het was een hele grappige game. Ik denk niet alleen dat het heel veel potentie gaat hebben. Enige waardoor het wat populairder kan worden is wanneer PUBG, omdat natuurlijk namens bekendheid van de studio is. Dus dat zou het wel kunnen zijn. Wat mij daarnaast ook heel erg opviel was heel veel Aziatische games. Heel veel gacha ook. En oh, ja, goed. Je vindt ervan wat je ervan vindt. Maar wat het een beetje is met bijvoorbeeld Chinese developers, die zien copyright als right to copy. Dat is niet, zeg maar, ja, dat bestaat
1: dat,
2: daar
1: dat
2: niet.
1: Dat klopt inderdaad wel, ja.
2: Zeker. Dus je ziet steeds meer clones van bepaalde westerse games komen. Of andere is. Bijvoorbeeld een Eldering clone. Of een dit soort clone. En dat.
1: Ja, ja, ja.
2: En dat vind ik gewoon jammer. Het voelde allemaal een beetje over de top. En een beetje raar. En niet helemaal mijn shit. Ik vond decor wel echt super mooi gedaan. Ze hebben echt niveaus overstegen in mijn optiek.
1: Van Gamescom zelf.
2: Ja, gewoon echt het decor van de stands en van de dingen. Noem het maar op. En ja, even mijn hoogtepunt. Moet nog wel besproken worden. Je kon namelijk ook voor grote games Fastlane tickets boeken. Dat kon dan elk half uur via de Gamescom website. Was gewoon gratis. En toen
1: ja, dat
2: zaten
1: is ook,
2: wij,
1: ik heb daar nog over nagedacht. Want jij vertelde dat. Maar ja, dat is echt een supergoed systeem. Ja, omdat want daarmee hou je ook mensen actief dat ze die site openen. En dan krijg je een pop-up van oh, dit en dit is gaande. Ja, weet je
2: en
1: wel.
2: Het ding is ook, sommige rijen duurden letterlijk 4 uur lang. 5 uur lang. Dat is gewoon. En als je een heel weekend er bent, is dat niet erg. Maar als je een één dag er bent, zoals wij. Dan is het toch wel dat je dan denkt, ja, god, wil ik dit gaan doen? Nee. Het langste wat we hebben gezeten was 2 uur. Heb ik een beetje Super Mario World op mijn Steam Deck geëmuleerd.
1: Ja, helemaal top.
2: Helemaal heerlijk.
1: Waren er veel mensen met een Steam Deck specifiek? Dus niet een handheld?
2: Nee, het waren heel veel switches. Waren voornamelijk switches.
1: Dat dacht ik al. Dat idee had ik al. Ja. Om een of andere reden.
2: Ja. Oh, dat vind ik trouwens ook heerlijk dat je nu op Call of Duty ook uitkomt op Switch 2. En die performance is niet zo goed. Dus je merkt gewoon heel erg als je met crossplay omspeelt, dat er echt bepaalde noobs rondlopen. Omdat de Switch natuurlijk zo casual is, dat er heel veel casual spelers ineens een Call of Duty gaan proberen op de Switch.
1: Ja,
2: en die maken kapot.
1: Ja.
2: Nee, maar dat was hartstikke leuk. En toen die Fastlane tickets. We zaten op een gegeven moment buiten en het was tijd. En we wilden eigenlijk nog 4 Fastlane tickets voor 1 grote game. En twijfelde tussen. Volgens mij was het Blood of the Dawnwalker. Is een nieuwe vampire-achtige game van ex-Witcher devs. Komt volgende week uit. Ga ik ook sowieso kopen, want dat is echt een game voor mij. Het is gewoon eigenlijk een Witcher game. Want je speelt ook een vampire of een vampire guy die ook al die krachten heeft.
1: Het is diezelfde
2: heeft.
1: Soort van high fantasy.
2: Zelfde high fantasy setting. Zelfde gore facilitators en dat soort shit. Dat is hartstikke vet. Maar wij hadden gekozen voor Metro 2039. Ooh. Ik heb hem gespeeld, jongens. Bizar. Echt net een beetje wat ik had bij GTA. Qua environment en qua feeling en qua graphics. Deze ziet er echt next gen uit. Ja, daar kan ik het eigenlijk niet anders van maken. Ik heb wel, maar dat is dus mijn mening met Metro. Is ik vind dat er zoveel systemen in zitten. Dus je moet je respirator in de gaten houden. Je moet je gasmask opzetten. En je moet je, weet ik veel, je zaklamp heeft batterij nodig. Het is allemaal van dat soort kleine. Ja, dat hou ik meestal niet van. Ja. Maar dat zorgt wel voor een bepaalde hoog stressniveau.
1: Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt. Ja, hoog stressniveau.
2: Heel hoog stressniveau. De monsters zagen er prachtig uit. De manier hoe ze aanvallen zag er prachtig uit. Dat het soms ook gewoon was dat je aan het rondlopen was en ergens in de verte gewoon zo'n monster voorbij zag. Echt supersnel zo zoom voorbij zag schieten. En dan je dan dacht, ja, kutzooi, daar wil je niet heen. Maar het voelde niet scripted. Het zag er scripted uit, maar het voelde niet zo. Omdat het dus vaker gebeurde. Niet dezelfde animaties was. Het allemaal op verschillende plekken kon gebeuren. En ik ook bijvoorbeeld bij iemand anders dit niet zag gebeuren. En dat zorgde voor echt hele leuke dingen. Gebeurt bijvoorbeeld vaak als je een gun afschiet of iets in die trant. Nou, toen moest ik op een gegeven moment in een missie een enemy bandit camp killen. Ik kreeg daarvoor een soort van sniper rifle tot mijn beschikking. Wat ik wel jammer vond, en dan reed ik hele kleine dingen. Maar de sniperscope is gewoon een black screen met dan het sniper ding in het midden.
1: Ah,
2: en
1: daar, ja, ja,
2: ik wil net als stalker gewoon dat je scope voor je gezicht doet.
1: Dit is de Counter-Strike methode. En dat klinkt negatief, maar dat is het niet. Want Counter-Strike is gewoon heel erg what you see, what you get. Je hebt daar ook geen bullet drop of zo. Dat is gewoon hier klik je, hier komt de kogel.
2: En dat vond ik... Dat
1: zit
2: is
1: de travel time in? Nee. Klikken is raken.
2: Dat vond ik een klein nadeel. Maar vervolgens ga je schieten en je merkt je bullets hebben een enorme impact. Je hoort ander geluid als je op een helm afketst dan op een hoofd afketst.
1: Dat is zo lekker.
2: Ik zat dus op een soort van balkonnetje en de enemy begon natuurlijk op mij te schieten. En je hoort ook echt die... Ptoom, ptoom.
1: Oh,
2: en zeker ook
1: wanneer
2: die bijvoorbeeld tegen het balkonmuurtje aanschiet, hoor je ook een beetje zo dat... Een beetje van dat zand wat dan langs je heen schiet.
1: Ja. Oh,
2: en dat
1: sick.
2: Zorgt er ook gewoon voor dat je... Of wanneer een kogel over je helm heen schramt, gebeurt ook gewoon... Dit is echt een game die je in de gaten moet houden. Zeker als je een fan bent van de oude Metro Games, wordt dit gewoon echt een banger. Ik denk dat dit, als het allemaal goed werkt en het allemaal goed blijft lopen en het verhaal ook interessant is, ja, dan dit is echt next level shit. En het was vooral ook gewoon leuk dat je het zelf even kon... Dat wij dit voor elkaar hadden gekregen, weet je wel. Dat er dus heel veel mensen in die rij stonden, wij er allemaal langs liepen.
1: Ja, dat
2: ik zei ook
1: goed.
2: Gewoon, ik was dan ook zijn teringleier en Leon ook. Die dan gewoon tegen zo iemand zei van... hoe lang heb je me standing in line voor? For like 3 hours. Oh, that sucks, man. Yeah, we just got our Fastlane ticket. See you later. echt van die teringleier acties. Maar dat zorgt dan wel gewoon voor... Ja, voor hele leuke interacties. En ook
1: voor jou wel.
2: Voor mij wel. Om het gewoon even goed te spelen en even die game gewoon in handen te hebben, is gewoon hartstikke leuk. En ik ben hartstikke interessant. Oh, ik zie ineens dat we wat extra tijd hebben gekregen. Prima. Echt 6 minuutjes maar hoor. Dus dat is helemaal niet erg. Maar,
1: het is wel goed om te weten inderdaad.
2: Het is altijd goed om te weten. Maar dan lullen we nog gewoon een klein beetje door. Want niet alleen, ik zit ook even na te denken. Er was ook gewoon heel veel, best wel wat merch ook nog gehad.
1: Shirt leuk.
2: Van Call of Duty, omdat we hadden gewonnen als team, uiteraard.
1: Oh, dat is ook altijd
2: terwijl ik op controller speelde. Dus ik werd fucking hard gecarried. Maar dat maakt niet

0: Het rondlopen daar aan zich. Het mensen kijken. Het lekker wat eten in het zonnetje. Een beetje aan de praat raken met mensen. Dat is natuurlijk ook altijd leuk. Toen wij die motherfuckers tijdens die Project Zeta hadden. Toen we iedereen zo keihard hadden ingemaakt. Er komt dan ook nog zo'n guy naar ons toe. Hey, you are Team Yellow. Yes, man. We decimated you, didn't we? Yes, you fucking did, you asshole. gewoon leuke interactie, weet je wel.
1: Ja, maar dat is een beetje kletsen. Leuk inderdaad.
0: En dat merk je ook echt. Iedereen is er zo gelijk gestemd. Dat je bent er allemaal voor hetzelfde. Het waren ook allemaal mensen die aan het einde van de dag super overprikkeld aan een hoekje zag zitten. Maar dat soort volk trekt het ook aan.
1: Ja, ja,
0: en natuurlijk ook gewoon wat locals uit Keulen zelf. Maar echt Amerikanen gehoord. Britten gehoord. Er waren mensen uit Japan. Er zijn mensen echt over de hele wereld. Want dit is gewoon nu eigenlijk het grootste gaming evenement ter wereld. Aangezien
1: de
0: E3 is weggevallen.
1: Ja, NOS die zei dat ook.
0: En dat vind ik zo vet dat het dus zo dichtbij is en dat het gewoon te bezoeken valt. Kijk, je moet ervan houden. Ik vind ook één dag meer dan voldoende. Want ik heb gewoon eigenlijk zoiets van met zo'n groot evenement. Zeker met die drukte. Je moet de hele tijd van hal naar hal lopen. We hadden wel stoeltjes bij. Gewoon van die campingstoeltjes. Maar ja, die moet je ook de hele dag meezeulen. Ik moet wel zeggen, één ding wat ik de vorige keer niet had, maar dat kan ook zijn omdat de temperatuur iets lager lag. Want vorige keer was het echt 30 graden buiten. Dat het qua temperatuur heel goed te doen was binnen. Het was niet zo warm.
1: Dat is mooi.
0: Ja, nee, maar ook
1: gewoon, want dat is vaak bij dat soort dingen wel echt een probleem.
0: De doorluchting was heel goed. En het stonk er ook niet zo. En dan moeten we dan fijn. Even, er lopen wel echt mensen bij die ook gewoon niet zoveel geven om hun persoonlijke hygiëne.
1: Ja, dat zie je
0: en,
1: vaak.
0: Ja,
1: dat soort dingen.
0: Heb je. En ja, dat doe je. Daar doe je niks aan. En een beetje grap over maken, maar verder ook niet. Zoveel verklede mensen die daar dan rondlopen. En dan echt als een stelletje. Ja, ik vind het toch wel leuk om te zien hoe mensen dan zichzelf expressen. Ook denk ik 10 keer Leon Kennedy tegengekomen. En elke keer even een boksen geven, weet je wel. 10 verschillende Leon Kennedy.
1: Ja, tuurlijk.
0: En ook 10 verschillende Claire Redfields tegengekomen. Ja, dat zijn gewoon leuke shit. Het is gewoon een hele leuke. Ook nog wat oldschool RuneScape cosplayers tegengekomen.
1: Ook lachen.
0: Ook altijd even leuk mee aan de praat geraakt. Je wil niet weten hoe vaak ik, terwijl ik even oldschool RuneScape op mijn telefoon aan het spelen was tijdens het wachten. Hoe vaak dan niet van, oh hey man, you're oldschool RuneScape player. Oh, that's so nice. Bla bla bla. Ja, dat is gewoon leuk. Dat is gewoon echt leuk. Echt een enorm leuk festival en ook compleet uitverkocht. En dat gun ik ze ook van harte. Want dit is wel een evenement echt voor de gamers. En dit heeft zo weinig te maken met die grote. Een Ubisoft fucking kleine stand. Het is allemaal niet van je bent groot dus je hebt het. Nee, tuurlijk niet. De indie developers krijgen net zoveel ruimte. En dat vind ik gewoon mooi. Het is echt een evenement voor de gamers. En niet voor de stakeholders. Dus dat is mooi. Alright. En daarmee is het alweer einde verhaal voor de eerste show. In een nieuwe studio. En vanaf nu zul je ons ook weer gewoon in principe elke week terug horen en zien bij Breda Nu. Iedereen, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik heb nog een nummertje klaarstaan, want Tim Curry is niet de enige die is overleden. Namelijk Dolly Parton
1: ook. Ja, ja, ja.
0: The one, the only. Lekker. 9 to 5, waar we morgen weer in terug gaan. Een hele fijne avond. En zoals we dat altijd doen, zeggen we, hoe ging het ook weer?
1: En dan sluiten we af zoals we dat altijd doen.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd, nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu, partner van ondernemers.

0: Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De brand woedt sinds zaterdag in een transformator van netbeheerder Tennet. Blussen met water of schuim is volgens de brandweer niet mogelijk. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
10: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen.

0: Aan de Rijn zijn zondagavond drie mara's ontsnapt. Twee van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Ik daal de

0: Dit is Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
1: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.
2: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
7: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
11: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog

0: kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Hey Fonsie.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda Nu.
5: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
4: Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.